0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klikt de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het Noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houd een rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
14: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 6 op deze donderdagochtend. 16 juli, de donderdag vandaag. Op dit moment nog geen verkeersinformatie. Het is lekker rustig onderweg. De ANWB meldt 0 kilometer aan vertraging. Betekent dat wij kunnen beginnen aan het ochtendprogramma van vandaag.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Naast van Dijk! En beginnen doen we zo meteen met muziek van Tino Martin. Jong en dom gaan we voor je draaien.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Goedemorgen. Zo, daar zijn we weer. Het is 12 minuten over 6. We staan aan de start van een nieuwe dag. En ieder is weer van de partij. Welkom. Misschien de ene laatste dag voor je vakantie. Mocht dat zo zijn, dan doe nog even 2 dagen stinkend je best. Niet bij de pakken neer gaan zitten en denken van ja, nou ja, goed, dat pak ik na de vakantie wel op. Maak het jezelf niet te moeilijk, dat ook weer niet. Maar nog even er tegenaan, zeg maar. Fijne vooruitzichten, dat dan weer wel. Even naar het nieuws van deze donderdag 16 juli om deze dag mee te beginnen. Het gaat namelijk over Sahara-stof. Er is steeds meer Sahara-stof boven Europa. En dat is niet alleen vervelend voor de auto, maar dat is ook schadelijk voor de gezondheid. Dat blijkt. Het gaat om de stofvervuiling, wat enorm is toegenomen. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature. De periode 2012 tot 2021 is onderzocht. En daarin zagen ze dat het toch wel gestaag gestegen was. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid. Zeker als je astma hebt, dan kan je er enorm veel last van hebben. Over de bekeken periode is de toename nog niet groot genoeg om tot veel extra gezondheidsschade te leiden. Maar nou ja, je weet hoe het gaat. Niks is goed voor je natuurlijk. Het kan allemaal nog gaan veranderen als de hoeveelheid stof blijft stijgen. Met andere woorden, wil je nog investeren, doe het in een wasstraat. Tippy van Flippy, zeg maar. Meer nieuws van deze donderdag de 16e. Het gaat om een grote politieactie in Amsterdam-Oost. Dinsdagavond zijn namelijk 3 personen na een melding van een mogelijke ontvoering aangehouden. Het gaat om een auto waarin de verdachten zaten. Die trof de politie ook nog een keer een persoon aan die mogelijk dus was ontvoerd. Of er daadwerkelijk sprake is van ontvoering, dat wordt nog onderzocht. De politie kreeg rond 22:50 s'avonds een melding. Toen werd er een drone en een helikopter ingezet. Nou, daarmee was dus het succes behaald. De inzittenden van de auto werden aangehouden. Daarmee zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost, al dus het ANP. Meer dingen te doen vandaag. We gaan namelijk de barbecue weggeven bij het horen van Tour de France. Het liedje Tour de France. Dan mag jij een appje sturen met daarin Tour de France. Kan het zo zijn dat je met Frans-Duits zo goed als van hetzelfde speechje af zit te kluiven binnenkort. Met de barbecue. Zo gaan we er rond 19:30 doen. En we hebben, omdat het natuurlijk lekker warm is, later deze morgen ook weer zo'n werkkoelbox in de aanbieding. Ook dat gaan we weggeven.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Maar in de tussentijd, Danny Christian.
2: Hallo vrienden.
0: Hoor eens.
3: Elke

Hermans en Systeem Zojuist bij Radio NL. Daarvoor Suzanne, Danny Christian. Donderdagmorgen, het is 7:10 en je bent erbij. Goed om te horen, goedemorgen.

0: Donderdag 16 juli. En vandaag de start van bijvoorbeeld de Zwarte Cross. Dat is ook alweer zover. Gaan we later deze morgen nog eventjes bijna de gasolina voor draaien. Dat vinden ze vast leuk daar zo.
1: Goedemorgen, Las. Ja, het is weer lekker donderdag. Weer lekker vroeg uit. Weer lekker naar mijn werk. En een lekkere bakkie. Cappuccino zit lekker bij me. Het was eventjes laat, maar het komt helemaal goed. En nou is het een lange dag werken. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal, doe voorzichtig en hou je cool. En ik zou zeggen, houdoe doei.
0: Hou je cool inderdaad. Dat is iets wat we je mee willen geven. Dat is vanmorgen in elk geval wel gelukt. Tenminste, bij mij dan. Hè. Ik heb gisteren nog even die halve finale gekeken van het WK. Argentinië, Engeland. Ja, nou ja, goed, hè. Je zit toch een klein beetje met hoop voor Engeland, weet je wel. Want nou ja, ik weet niet wat het is, maar iedereen is een beetje tegen Argentinië natuurlijk. Dat heb je dan toch een beetje zo gekregen. Nou was het uiteindelijk wel een eerlijke pot, toch? Tenminste, Argentinië heeft uiteindelijk terecht gewonnen. Ja, hartstikke stom. Engeland deed even een koemannetje, zeg maar. Dat, op het moment dat het nog niet moet, defensief gaan wisselen. Met andere woorden, meer gaan verdedigen. Ze stonden nog 1-0 voor en dachten dat ze daarmee al binnen waren. Nou, dat was niet zo. Maar goed. Maar vanmorgen slaapt nog een klein beetje in de ogen. Dus ik denk, ik draai die douche even een klein beetje frisser. Dus nou ja, goed. Fris houden, dat is in elk geval vanmorgen vroeg al begonnen. Hè? Direct het slaap uit de ogen, lekker.
2: Hé, hey, Lars, luisteraars, een hele goede morgen. Hier is Trucker Tim, onderweg naar Rostock met 34 pallets. Nog even 6 uurtjes rijden en dan zijn we er.
0: Ah joh.
2: Dus ik zal zeggen, iedereen een hele fijne dag en bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Timmy. En doen ze de groeten daar zo dan?
3: Goedemorgen, Lars. Hier komt de zingen en teel zetten. Ja, ja, weer richting Groningen. Gisteren een hele mooie dag gehad, dus het was mooi weer. Het was druk in de stad. Ik zei, mensen, we gaan naar de koffiepot. Lekker rustig aan vandaag. Nog 2 dagen en is het gebeurd in vakantie. En ik zeg, groetjes, tot morgen.
0: En tot morgen. Wordt er een vraag gesteld over die blauwe coolbox die naast mij staat. Dat is een mooi ding. De Radio NL coolbox, de doorwerk coolbox. Je ziet alle bouwvakkers met zo'n blauw apparaat. Alle bouwvakkers, iedereen die gewoon hard werkt, zeg maar, die heeft zo'n blauwe coolbox bij zich. En dat is een apparaat die past precies tussen de bank en nou ja, goed, de voorkant van de auto, zeg maar. Daar past hij mooi tussen. In de trekkers past hij precies rechts voorin. Alsof het ervoor gemaakt is, zeg maar, dat zou je bijna zeggen. Die gaan we later deze morgen weggeven. Hoe gaan we dat doen dan? Dat doen we met de thermometer bingo.
4: Thermometer bingo!
0: En zolang het nationale hitteplan nog van kracht is, dan is de thermometer bingo meer dan relevant. Later deze ochtend dan rollen we de grote bingo-machine hier richting de studio van Radio NL. Halen we er een getal uit, zit het dan in je thermometer, dan heb je een ware bingo. Dus dan weet je in elk geval dat het handig is om zo rond 8:50 ongeveer in de buurt van een thermometer te zitten. Hè? Zit je op dit moment nog aan de keukentafel, denk je, ja, hoe moet ik dan nog in de buurt van een thermometer zitten? Loop even naar de tuin. Hè? Haal daar dat ding met het rode staafje even van de muur af, dat soort zaken. Dan ben je in elk geval goed voorbereid voor later deze morgen. Ik denk, geef je even een tipje mee.

Dankjewel. De berichten worden gedeeld van mensen die inderdaad nog heel eventjes moeten tot hun vakantie. Appie uit Steenwijk, goedemorgen. Hier nog maar een half uurtje werken en al 4 weken vakantie. Allemaal een hele fijne dag en fijne vakantie. Appie, niks minder. Jacob Jelle moet nog 2 dagen. Dat zijn de goede vooruitzichten. Geniet ervan.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via

0: online via stickerkoning.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
9: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen.
8: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
10: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
11: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?
13: Maak er een potje

0: stoet.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Je m'appelle France.
3: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
4: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
3: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
2: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
6: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
7: Radio NL.
2: Weerbericht.
8: Het is vandaag een warme dag, wel wisselend bewolkt. En de verschillen, die zijn erg groot. In het noorden varieert de middagtemperatuur zo rond een graad of 22. In het zuiden weer ver boven de 30 graden. En er is verder naar het noorden vandaag nog kans op een enkele regenbui. Mogelijk ook met een klapje onweer. Morgen dan ook nog een warme dag. Met ook dan temperaturen die over de 30 graden heen gaan. Maar vanaf zaterdag dan zou het allemaal weer een klein beetje koeler moeten gaan worden. Een beetje hagelijker, hè? Gaan we naar de, 24, 25 graden, zoiets. Dat moet best prima zijn, volgens mij. Gaan we eerst naar het nieuws in elk geval van 6:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er zitten grote verschillen in de bedragen die gemeenten geven aan mensen met erg weinig inkomen.

0: Die krijgen in Amsterdam 85 euro steun per jaar, maar even verderop in Diemen ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Argentinië heeft de halve finale op het WK voetbal gewonnen van Engeland. Op de valreep, want Engeland stond lang met 1-0 voor. Pas in de laatste minuten maakte Argentinië 2. Ze moeten in de finale tegen Spanje. En op festival Legends of Rock afgelopen weekend in Arnhem zijn 6 mensen niet goed geworden door de hitte. En er was geen gratis water. Je moest 6 euro betalen voor een flesje. Burgemeester Marcus vindt dat het niet had gemogen.
1: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie deze morgen. Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen, Lars.
1: Ja, sorry. Lekker voorbereid ook.
2: Ja, ik liep zo op straat en iemand trekt mij naar binnen. Denk, hè?
1: Oh ja.
2: Nou, hoe is het met jou?
1: Ja,
2: gaat het goed?
1: Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Vraag ik aan mijn leeftijd.
2: Ja, ik ben nog niet helemaal wakker, denk ik. Maar
1: dat
2: komt
1: idee.
2: Helemaal goed.
1: Ja,
2: ik moet gewoon meer werken. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat door werkzaamheden alweer file tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door die werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. En richting Gouda staat een file op de A20 tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. 6 kilometer door de werkzaamheden al daar. En een file op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Knoopend de Baars en Oorschot. 10 minuten vertraging in 5 kilometer. We gaan het flitserspelletje spelen op de A7 Heerenveen Groningen bij hectometerpaal 168,3. De A15 Nijmegen Gorkum 103,5. En de A27 Utrecht Almere bij hectometerpaal op 115,9. Oef, nee. 2.
1: Nou, alsof ik in de buurt was ook. Ik ben een beetje uit vorm. We hebben het lang niet gespeeld, Erwin.
2: Ja, wij allemaal. Dat is de warmte.
1: Dat zal het zijn. Tot zometeen.

0: Zandloofs en Robert van Hemert zojuist bij Radio NL.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, hè, 6:50 op deze donderdag. Zometeen onze Tini van de receptie, de nachtegaal van de vroege morgen, die weer een liedje voor ons zal gaan lallen. Ze zit in de moeilijkere opgaves, heb ik het idee voor deze week. Dus eens even kijken of we deze zometeen in een poep en een scheet kunnen raden, zeg maar. Ik denk dat het lastig wordt, maar het is goed luisteren. Dat in elk geval wel, maar dat is het altijd met Tini natuurlijk. Altijd luisteren naar Tini, mensen. Gaan we nog even gauw naar onze appbox. Daar is het gelukkig gezellig. En daar hangt al een klein beetje een vakantiestemmingtje, heb ik het idee. Bericht van Andreas in elk geval. Goedemorgen.
2: Blaske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, lekker deur donderen vandaag. Dus we zitten alweer bijna op het weekend, hè. Nog één dagje. Ja, deze dag tellen we niet meer mee. Dus die vliegt zo voorbij, hè, met de muziek van Lars. Dus ja, dan is morgen alweer vrijdag. En dan hebben we weer lang weekend. Nou, ik zou zeggen, Laske, fijne uitzending, jongen. En iedereen werkt ze vandaag. En degene die vakantie hebben, fijne vakantie. En dan zou ik zeggen, tot morgen weer. De mazzel.
0: De mazzel en tot morgen. Ik heb een beetje het idee alsof morgen, zeg maar, nationale uitzwaaidag wordt. Dat 80% van werkend Nederland morgen op vakantie gaat, zeg maar. Kan het ook mis hebben natuurlijk, hè. Maar voor mijn gevoel is dat een klein beetje zo. Gaan we naar Erik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, jongen. Draai eens een mooi plaatje van Jannes. Adio, amor, voor alle luisteraars. Ik wens iedereen een hele fijne donderdag. En ik zeg, ciao de bako.
0: Ciao, ciao. Mooie dag.
4: Ja, goedendag, Lars. En dan doen we een dikke klapper van Mike Versteeg. Hartslag van je hup, maar zo wel in wil doen. Ik zeg alvast bedankt. Adio.
0: En een mooie dag. Dan Rob. Kijk eens. De hartslag van je heupen. Mike Versteeg. Dat is inderdaad even eentje die we erbij kunnen zetten voor zo'n dag als vandaag. Met warme temperaturen. Het nationale hitteplan. Vind ik altijd nog steeds zo bijzonder. Ik heb mijn hoofd er al een paar keer over gebogen afgelopen week. Het nationale hitteplan is van kracht voor het midden en het zuiden van het land. Dat spreekt elkaar een klein beetje tegen. Maar goed, dat houdt vanavond ook alweer op. Hè? Code geel is na vandaag ook officieel voorbij vanwege de warmte. Morgen worden er juist weer wat extra buien verwacht. Jazeker.
5: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars. Een hele goedemorgen. Ja, toen was er weer bijna bovak. Maandag hebben een half dagje knooien en dan de dappendrak knappen op de bovakborrel. Jawel. Ik heb ook amine voor de vakantie. Ja, zomertijd, vakantietijd, een dagje naar het strand en dan lekker bruin gebrand. Ja, zomertijd, vakantietijd, zet toch al je zorgen aan de kant.
0: Mooi!
5: Jongens, feest vandaag en een hele fijne vakantie. En maak er wat moois van. Yo, yo, yo, later en burk om de repentie.
0: En kom eens uit die badkamer.
5: Yo, yo, later.
0: Ja, mooie dag de Wolle, dankjewel hè. Fijne donderdag van onze kant. Ja, goed. Regio's die de bouwvak hebben natuurlijk morgen. Vanaf morgen in elk geval regio Noord. Tenminste, dat zijn altijd de adviesdatums, hè, voor de bouwvak. En dan daarna komt regio Zuid erachteraan, geloof ik. En dan het midden van het land. Hè, dat morgen de laatste dag voor het noorden. Maar volgens mij wordt dat toch een beetje gelijk getrokken, heb ik altijd het gevoel. Maar er worden altijd nog adviesdata afgegeven. Nou goed. Wij gaan naar onze Tini van de receptie. Die luistert in elk geval niet naar de bouwvak. Want dat hebben we goed getimed met elkaar. We gaan tegelijkertijd op vakantie, zeg maar. Dus we hoeven elkaar niet extra lang te missen. Gelukkig. Hier in het ochtendprogramma zal ze gewoon nog haar liedjes gaan uitlallen. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Je mag de oren goed gaan spitsen. Goed meeluisteren. Ik zei het al, het is misschien een klein beetje een lastige opgave. Dus we moeten extra ons best doen. Zullen het douchegordijn open laten gaan. En dan gaat de kraan vanzelf stroom. Zo ver zijn we nog nooit gekomen in het achtergrondmuziekje, bedenk ik me nu trouwens. Moet je horen. Vanaf een minuut wordt het gezellig ongeveer. Maar goed, de douche zal aangaan, denk ik. Dat verwachten we toch een klein beetje.

Dan is hem ook. Nou, onze Tini van de receptie. De nachtegaal van de vroege morgen. Welk liedje lalt ze ook alweer? Jouw antwoord is welkom via de app van Radio NL. Er zit wel wat herkenbaars in, maar wat is de titel van de plaat ook alweer? Daar zijn we naar op zoek. Een gokkiewagen, dat mag uiteraard ook altijd. Ik weet bijvoorbeeld dat ze fan is van Ancora, maar dat is geen hint. Goed, draaien wij eventjes een lied van Marcel de Groot.

0: Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Zojuist hebben we onze Tini van de receptie uiteraard horen lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? We zien heel erg vaak deze voorbij komen.
1: Daar in dat kleine café, ja, aan de haven.
0: En ook al klinkt deze helemaal niet als de plaat die we zoeken in Tini haar zangsessie, snappen we de verwarring wel. Maar goed, wat is het dan wel?

0: Daarvoor gaan we naar Nijensleek. Zeg ik dat goed, Astrid?
1: Dat klopt helemaal. Nijensleek, ja.
0: Nijensleek, kijk eens. En dat ligt in de buurt van?
1: Steenwijk.
0: Oh ja. Nou ja, Steenwijk wel bekend, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat houd je bezig vandaag, Astrid, deze donderdag?
1: Nou, we zijn vanmorgen al vroeg begonnen met de stallen uitmesten van de paarden. En dan gaan we straks nog even een rondje melken met de koetjes. Nou, en dan is koffietijd.
0: En is dat allemaal voor de eigen boerderij dan, Astrid?
1: Ja, voor onze eigen boerderij.
0: Ja, en die paarden dan? Is dat dan een soort mini-manege, een stalling voor andere mensen? Of is het ook allemaal zelf?
1: Nee, dat is allemaal eigen. We fokken wat met Friese paarden, dus dat... moet al vroeg gebeuren, hè, 's morgens voor het warm wordt.
0: Zo, ja, dan... moet het fokken dan vroeg gebeuren, of is dat dan... Ja,
1: dat... Nee, hoor, dat stallen uitmesten en zo, hè, dat ze even naar buiten kunnen.
0: Nou, toch even inhoudelijk natuurlijk.
1: Voor de warmte weer naar binnen.
0: Ja, en hebben jullie een sterk mannenpaard? Hengst?
1: Ja, ook nog.
0: Een echte hengst?
1: Nee, we hebben allemaal merries.
0: Merries, oh ja. Ja, ik heb niet heel veel verstand van paarden natuurlijk, maar ik kan me voorstellen hoe dat fokken gaat, daar niet van. Eventjes andere zaken, Astrid, want we hebben natuurlijk onze Tini van de receptie zojuist horen lallen. En het is nou niet zo dat ze een paardgerelateerd liedje zingt, maar wat is het ook alweer wel?
1: Dat was toen ik jou daar zag in dat bruine café.
0: In dat bruine café natuurlijk, ja.
2: Toen ik jou daar zag in dat bruine café.
0: En dan snappen we ook direct waar de verwarring van het kleine café vandaan komt natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het is een klein verschilletje, maar dat levert jou wel douze poil op in elk geval, Astrid.
1: Nou, mooi.
0: Ja, succes nog even met de paardenstallen. Ik weet niet of je bijna klaar bent.
1: Bijna,
0: nou ja, goed. Maak er in elk geval een mooie donderdag van. Dankjewel voor het meespelen en we spreken elkaar.
1: Goed, dankjewel. Okay. Fijne dag.
0: Doei, Astrid.

0: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam. Radio NL.
1: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze 85 euro extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water. Alleen flesjes voor 6 euro. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Rainbow Events voor openings.

0: Autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: BendyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BendyXL.nl.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu. Zaterdag 18 juli vanaf 8 uur. Een avond vol humor, hits en Hollandse gezelligheid. Bij paviljoen Boei 12 aan het Schildmeer in Steendam. Met live optredens van Rika Hamminga, Hessel en Ineke, Evert Baptist en Birdie. Dus kom ook voor een onvergetelijke avond aan het water op zaterdag 18 juli naar Boei 12 aan het Schildmeer. Kijk voor tickets en info op paviljoenboei12.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
13: Ah, goedemorgen, 7 over 7 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, Erwin, goedemorgen.
14: Hey Dilas, goedemorgen.
13: Je hebt er zin in vandaag.
14: Ja, echt hè. Ja. Ik heb zin om naar buiten te gaan eigenlijk. Maar ja, ik moet natuurlijk werken. Kent u dat, luisteraar? Bel met Lars op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Knopen Terbrechtseplein staat het helemaal stil. 6 kilometer. Niet alleen door die werkzaamheden bij Terbrechtseplein op de A20... maar ook door een ongeluk bij de Rottermeerentunnel. De omrijroute vanwege die werkzaamheden. Ja, daar sta je dan in de fuik. En omrijden, dat kan, maar niet zonder file op de N217 Dordrecht Spijkenisse. Tussen Maasdam en de A29, 2 kilometer file, een half uur vertraging al. Flitsers dan. A15, Nijmegen-Gorkum, hectometerpaal 103,5. Op de A27, Utrecht-Almere, die had je niet, 115,2. Mm-hmm. En de A50, Eindhoven richting Os, bij 95,8.
13: Ja!
15: Ja!
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Lars van Dijk!
13: Het is zometeen het keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek is onderweg van John West.
16: Dit is de muziek van

0: Jouw blik, John West, zojuist bij Radio NL, 12 minuten over 7. Goedemorgen. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag hebben iets te maken met motoren. Hoe kan het ook anders zijn? Dat zometeen. Eerst even het nieuws van deze donderdag, de 16e. Het gaat over de Tour de France. En heb ik het over de wielerronde in plaats van de Hollandse Nieuwe van deze week. Het gaat in oostelijke richting vandaag met een overwegend vlakke etappe. Etappe nummer 12. Onderweg liggen 3 klimmetjes. Maar dat mag bijna geen naam hebben, zeg maar. Top van de laatste klim ligt op 13,5 kilometer van de eindstreep. Dus dat is nog eventjes aanpoten, de laatste loodjes. Maar het zal vast goed komen, hè? Ik bedoel, tenslotte, het is natuurlijk wel een goede prestatie, maar aan de andere kant, het is ook een werk, hè? Zie je het zo eventjes. Oh, goed. Meer te doen dan deze donderdag 16 van juli. Het gaat vandaag namelijk over de Nederlandse gasbergingen. We zijn namelijk halverwege het vulseizoen, hè, zo heet dat. En voor 33,1% zijn we gevuld. Hoewel de voorraad wel groeit, ligt het niveau nog ver onder de ongeveer 80% die de GasUnie voor de winter adviseert. Met andere woorden, we zijn er nog lang niet. Dat vulseizoen, dat loopt tussen grofweg 1 april en 1 oktober, zeg maar. Die bergingen die zijn nog lang niet vol genoeg. We zitten nu dus op 33,1 en dat is veel minder dan vorig jaar rond deze tijd. Toen zaten we namelijk halverwege juli al voor meer dan 40% gevuld. Het is dus een achterstand waar we tegenaan hikken. Nederland en Duitsland lopen op dit moment het meest achter van Europa. En dat is niet vreemd als je vanaf nul moet beginnen. Maar de commerciële markt vult door de marktsituatie op dit moment nauwelijks. En dat is de reden dat de achterstand groot blijft. Dat zegt René Peters, dat is gasexpert van TNO. Dus die weet waar hij het over heeft. We adviseren 80%, dus daar moeten we toch nog wel naartoe. Ja, en meer te doen vandaag. De Zwarte Cross trapt hem aan. Letterlijk en figuurlijk, want het festival begint in Lichtenvoorde. Het is niet compleet uitverkocht festival. Was afgelopen weken nog veel om te noemen om Baila de Gasolina. Mocht er nou wel gedraaid worden, mocht er niet gedraaid worden. Even serieus, we hebben Stefan van Even Serieus, een van de leden, hebben we erover gebeld. Die zegt van ja, het mag daadwerkelijk niet. Afgelopen maandag zei hij dat nog. En er zijn veel mensen die zeggen dat het misschien wel om een publiciteitsstunt zal gaan. Ja, als dat zo is, dan moeten we het zelf ook nog horen. Tenminste, dat zei Stefan van Even Serieus. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet mag. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat het een publiciteitsstunt is. Want ja, Zwarte Cross ligt al wat langer onder vuur onder de noemer betutteling. En als je dan zoiets gaat doen als publiciteitsstunt, lijkt me niet handig. Maar goed, we gaan erachter komen. Misschien hebben ze wel totaal wat anders bedacht. Ik bedoel, dat hebben ze er ook een keer gedaan met die bierpijp die ze zogenaamd zouden aanleggen. Hè. Omdat de Zwarte Cross er is, hebben we twee liedjes die te maken hebben met de cross tegenover elkaar in het keuzemoment vandaag. We hebben de Eskimo's, nummer 13 op keuze A deze morgen.
1: Moet je dat zien?
2: Hoor eens.
1: In de bochten.
2: Mooi.
1: Ze rijden allen bijna even hard.
0: Nek aan nek.
1: En nek aan nek.
0: Wordt er gevochten?
1: Wordt gevochten.

0: Keuze A deze ochtend voor nummer 13 van de Eskimo's. En een beetje is voor Normaal met de Motocross is Ohio.
1: Ja. Ohio, Ohio, Ohio, Ohio, Ohio, Ohio,
0: Ohio. We vragen je alsnog even om een A'tje of een beetje door te sturen via de F van Radio NL. Ook al is het misschien een lastige keuze. Een A'tje voor nummer 13 van de Eskimo's en een beetje voor de Motocross is Ohio. Welke van de twee kunnen we voor jou draaien deze morgen?
2: Ja!

0: keuze A voor nummer 13 van de Eskimo's en keuze B voor de Motocross is Ohio.
1: Inderdaad, een lastige keuze. Goedemorgen Lars, doe maar een A'tje. Ahoy.
0: Staat genoteerd Henk, dankjewel. Met een paar minuten gaan de stemmen op een grote bult en kijken welke van de twee we voor jou mogen draaien. In de tussentijd, och, hoor eens. Een van de weinige liedjes met saxofoon die niet gedraaid wordt op de klassieke zender van de NPO. Ja, dat is waar. André Hazes.

0: René Schuurmans en Stop de Tijd voor André Hazes. Zo heb ik het nooit bedoeld. Keuzemoment deze morgen. Twee liedjes die gaan over de cross. Keuze A voor de Eskimo's en nummer 13.
1: Moet je dat zien.
0: En keuze B is voor de motocross is Ohio van de Normaal. Waar gaat de voorkeur naar uit? Welke kunnen we voor jou gaan draaien? Keuze A of keuze B is welkom via de app van Radio NL en een tekst of een audio-appie. Zie dat we vaart moeten gaan maken. Gaan we daarom ook doen. We trappen hem aan. Jouw keuze. Stuur hem gauw door mocht je dat nog niet gedaan hebben.
2: Moet je dat zien.
0: Keuze A voor in de bochten. De Eskimo's.
2: Ze rijden.

0: dacht ik. Jouw appie is welkom met daarin de letter A of de letter B. Wij gaan door de stemmen van vandaag heen.
1: B, B, B, natuurlijk.
0: Aldus Heijn vanuit Wochnum. Dan is het keuze A voor ons Jacob Jelle. En A'tje voor Pieter vanuit Slootdorp. Tim uit Balk, goedemorgen. B'tje voor mij. En Bam voor B voor Bram uit Wieringenwaard. Keuze B voor Artje uit Huibergen. En B'tje voor Angela uit Beverwijk. Doe maar keuze A, zeg Mark uit Asten. Annette vanuit Pijzen, goedemorgen. Voor mij een A'tje. Timmy uit Ter Apel gaat voor keuze B. Natasja uit Enschede, een B'tje. Jolanda uit Andels, goedemorgen. Keuze B voor mij, een B'tje voor Annemiek vanuit Veenendaal. B'tje voor Andy uit Grattem. B voor Johan uit Apeldoorn. Keuze B voor Remco uit Weijen. B'tje voor Herman uit Buurmalsen. B voor Dennis uit Winterswijk. Keuze B, meer boerenrok, zegt Wouter uit Bovensmilde. Een A daarentegen, hè, voor Mark vanuit Tessen, vanuit het Zand. Keuze B anders, voor Christa vanuit Almelo. Een B voor Marielle, Marielle uit Tilburg. B voor Andrea uit Groningen. Keuze A voor Juri uit Jonkersvaart. B'tje dan voor Johan vanuit Zuid-Schermer. Dan is het een appie van Timo. Goedemorgen.
2: Een BBB'tje. En groetjes aan alle mannen en vrouwen uit de schermen die naar de cross gaan.
0: Adjo. B van Marloes uit Honseldijk. Dan is het Volkert vanuit de Dansen Macabre. Goedemorgen.
3: Glas. Keuze B.
0: Keuze B. Ja, en het, wat voor overwinning ook. Een dikke overwinning. Dit is met vlag en wimpel voor normaal in het keuzemoment vandaag.

0: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
12: De bouwverslimmer.
13: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
14: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
12: Soudal, de bouwverslimmers.
14: Iedere klus weer.
15: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf €0,99. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer voor minder. Simpel.
25: Je m'appelle France.
26: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
27: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
26: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je...

0: Je naar radio.nl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
3: Vandaag nog wel een prima dag, alhoewel er komen wel steeds meer buien ons land binnen. Niet dat de neerslagkans enorm groot wordt, daar niet van. Maar in het noordoosten kan er later vandaag een klein spatje regen vallen. Temperatuur voor vandaag zo goed als de allerlaatste dag nog erg hoog. Over de 30 graden in het zuidoosten van het land. Daarvoor dan ook nog het hitteplan dat na vandaag eindigt. In het noorden is het wat frisser met een 23, 24 graden, zoiets. Na morgen dan neemt de temperatuur ook weer een duik of lucht en zal het weer wat koeler gaan worden. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan 100 euro per jaar. In de gemeente ernaast Twenterand 900 euro. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van wethouder is nu een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. En in Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4e persoon in de auto zou het slachtoffer zijn.
3: Oké, dankjewel. Dan Erwin deze ochtend bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Lars. Alles goed?
3: Ja, zeker. Met jou?
5: Ja, gaat wel goed. Hey, de zon schijnt en er staan files. De meeste files geven niet heel veel vertraging. En dat komt natuurlijk omdat het heel veel mensen al vakantie vieren. En dat doe je natuurlijk met Radio NL aan. Alleen op de A16 Breda richting Rotterdam is de vertraging echt opmerkelijk. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein door de werkzaamheden. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. 7 kilometer file, 1/2 uur vertraging. En omrijders op de N217 trouwens, moeten we ook niet vergeten. 4 kilometer file in beide richtingen bij de A9. En meer dan een kwartier vertraging. A16 hebben we dus gehad. De A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht. Bij knooppunt Tichelia door werkzaamheden staat 5 kilometer file. Kan omrijden via de A2. En dan de flitsers. Ja, nou is het even serieus. Op de A27 Utrecht richting Almere, hectometerpaal 115,2. A28 Zwolle Amersfoort 59,5. Daar gaan we. De A67 Belgische grens Eindhoven, hectometerpaal 6,4. Nee,
3: 9. Jammer. Even iets aanmoedig. Jammer.
5: Ja, dat ging te makkelijk.
3: Jammer. Dag Erwin.
5: Ja. Dag.
3: Is het tijd voor de actie van deze week? Bij het horen van de Hollandse Nieuwe mag je een appje sturen met daarin Tour de France. En dan Frans als in de naam Frans. En maak kans op een barbecue voor 4 personen op het eiland van Maurik. Als je nu van je laat horen.
1: Radio NL. Dit is deze week.
6: Deze week.

0: voor de Fransie. Frans-Duits, Lange Frans. Ja, is bij Radio NL voor de actie van deze week. We geven namelijk 4 plekken weg op het eiland van Maurik voor de barbecue die Frans organiseert. Of hij daar zelf ook achter de grill staat, dat horen we zo nu en dan. Het is volgens mij wel een grillmeister, toch, Frans-Duits? Dus het zal me helemaal niks verbazen, zeg maar.
1: Goedendag, Jeffrey Neeman.
0: Goedemorgen, Jeffrey met Lars van Radio NL.
1: Goedendag.
0: Goedendag. Jeffrey, waar kom je vandaan?
1: Hardenberg.
0: Hardenberg. En daar ben je nu ook op dit moment, of?
1: Ik ben onderweg naar de camping voor aan het werk.
0: Ja, echt het werk op de camping of gewoon stiekem eventjes een paar dagen op je luie reet, zeg maar? Jeffrey.
1: Echt het werk.
0: Echt aan het werk. Maar wat moet je daar doen dan, als ik vragen mag, op zo'n camping?
1: Technische dienst zijn erg.
0: Technische dienst. Lampen vervangen, wc-rollen vervangen.
1: Ja, dat soort dingen, ja.
0: Ja. Hey Jeffrey, we hebben het over het eiland van Maurik. Want 11 september is daar namelijk een mooi iets. Daar is Frans-Duits met zijn barbecue. Denk jij van morgen, daar wil ik wel even bij zijn?
1: Jazeker, dat lijkt me erg gezellig.
0: Anders had je niet geappt natuurlijk, dat snap ik ook. Ja, graag daar naartoe Jeffrey, gefeliciteerd.
1: Heel gezellig.
0: Ja, leuk. 3 stoelen extra, dus je mag jezelf meenemen, inclusief 3 anderen. Weet je wie er mee gaat met je?
1: Nee. Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Ja, fantastisch. Dankjewel Jeffrey. Succes op de camping.
1: Dankjewel hè.
2: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso ochtendshow.
0: Ah, nou ja, goed. En we morgen nou gewoon nog een keer om in het ochtendprogramma de barbecue weg te geven. Later deze morgen bij Rory de eerstvolgende ronde weer. Dus hoor je de Hollandse nieuwe, dan weet je wat je te doen staat. Eerst even gauw naar het dobbelspel van vandaag. Eens even kijken welke categorie we vandaag kunnen gaan meenemen. En waar we een liedje mee mogen verzinnen. Nummer 1. Liedjes die gaan over dingen die drijven. Nummer 2 is een liedje in de categorie regels. 3 staat voor communiceren. 4 is een liedje dat gaat over een plaats waar je de fiets niet mee mag nemen. 5 voor nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter B. De B. B van banger hart of zo.
3: Oeps.
0: Ja, waar nog meer van? Daar moeten we dan even over nadenken. Eerst kijken wat het wordt. Het is nummer 1 geworden vandaag. Betekent, oh ja, deze is leuk, dat we op zoek gaan naar liedjes die gaan over dingen die drijven. Daar zijn er genoeg

even tegen. Liedjes die gaan over dingen die kunnen drijven. Als je een leuke bedacht mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd. Nou ja, goed, waar zal de inspiratie van de letter B vandaan komen? Rob de Nijs, banger hart in het ochtendprogramma.

0: 10 voor 8 op Radio NL. Dus ik denk, ik neem Hanna mee. Rode draad zojuist bij Radio NL. Daarvoor Rob de Nijs, Banger Hart. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie liedjes die gaan over dingen die kunnen drijven. Zoals boter dan. Nou, Gebroeders Co. Ik heb een boot.
1: Ik heb een boot.
0: Daar kennen we hem.
1: Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot.
0: Liedjes die gaan over dingen, schuine streep objecten die kunnen drijven. Tim Schalks met... Ferry de roze flamingo natuurlijk. Kom onder andere Jochem het winkel mee. Was niet de enige, want ook Mark het Aster die vroeg hem bijvoorbeeld aan. Ferry de roze flamingo. Meer liedjes in het dobbelspel van vandaag. Roy Raymonds, dat zegt Natasja uit Enschede met de knalrode rubberboot.
2: Ik heb een knalrode rubberboot.
0: Ja, ja. Doe ze voor de creativiteit van Pieter. Liedjes die gaan over...

0: Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je doorsturen via de app van Radio NL. Liedjes die gaan over objecten / dingen die kunnen drijven. Dat is hetgene waar we wat mee mogen verzinnen, waar jij wat mee mag verzinnen. Ga eens even kijken of we contact kunnen leggen met René.
1: Goedemorgen Lars.
0: Morgen, onderweg waar naartoe René?
1: Vier vogelders.
0: Daar moest je lang over nadenken.
1: Ja. Het is
0: Brilo
1: of vier polders. Wat is vier polders?
0: Hey, liedjes die gaan over objecten die kunnen drijven. Je mag het zeggen, René.
1: Nou, we hebben een woonbootje.
0: Ja, natuurlijk. En die ligt al een stoel. Mooi. Dankjewel en een mooie donderdag.
1: Jij hetzelfde, jongen.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Stef Winkel, hartstikke! Dobbelspel van vandaag stond in de categorie liedjes die gaan over objecten die drijven. En zometeen dan maken we het dobbelspel af met de suggestie van zowel Marco als Lianne als Stefan vanuit Os. Voor het dobbelspel van vandaag gaan ze voor gebroeders komen met een toeter op mijn waterscooter.
1: Ik

0: De toeter op een waterscooter hoor je zo meteen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
8: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
9: Bla bla bla bla.
8: Welke mogelijkheden zijn er?
9: Bla bla bla bla.
10: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Ter Wolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Ter Wolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
11: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met
14: evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regio-omroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder €700 meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot daarbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij Isolatie Noord.
10: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
11: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
16: Hey, goedemorgen, 6:08 op de donderdagochtend. We gaan naar de ANWB, daar is Erwin deze morgen. Erwin, goedemorgen.
17: Ja. Ik ben Erwin en goedemorgen, Lars. Ik ga files lezen. Op de A12 Utrecht-Den Haag, 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Gouda en Bleiswijk. Er is een ongeluk gebeurd met 3 auto's, daarom zijn 2 rijstroken dicht. En de vertraging is heel groot, namelijk een uur tussen Gouda en Bleiswijk. Het is niet bekend hoe lang dit allemaal nog moet gaan duren. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Knopendel en Knopend Gorkum, 11 kilometer file. Een ongeluk met een vrachtwagen en een auto, de rechte rijstrook is dicht. De vertraging is 35 minuten. Een half uur op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden tussen Rotterdam-Feyenoord. De knopen te Brekseplein 7 kilometer file. De N35 Almelo-Zwolle is dicht in beide richtingen bij de Salland Twente tunnel door technische problemen. Volgt de omleidingsborden U11.
16: Ja.
17: Dan, van akte. De flitsers nog even. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij hectometerpaal 87,4. De A16 Belgische grens Breda 71,0. En de A16 Breda-Rotterdam hectometerpaal 30. Kom maar.
16: Wacht even hoor. Ik pak even eentje van de bingelmolen. Ja. Ik denk misschien helpt
17: spannend
16: dat.
17: Spannend dit.
16: 1.
17: Ja, ik zie het. Het was 2.
16: En ah!
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Naast Van Dijk!
16: Zometeen spelen wij hier de thermometer bingo. Eens even kijken welk getal we dan uit onze bingelmolen mogen pakken.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oude Waterscooter, Gebroeders Koos, juist bij Radio NL. 12 minuten over 8. Goedemorgen op deze donderdag, 16 juli vandaag. Deur donderdag voor veel mensen, de ene laatste werkdag voor de vakantie. Mocht het zo zijn, geniet ervan. Hè? En voor iedereen die gewoon lekker door blijft werken, ik zou de radio aanhouden, want we laten je uiteraard niet in de steek. Hè? Mag dat even duidelijk zijn. Gaan we naar het nieuws van deze donderdag, de 16e. Het gaat over een nieuw apensoort in Congo. Ja, zeker. In de tropische bossen daar hebben namelijk wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. En het blijkt dus een nieuwe soort. In 2008 werd die al voor het allereerst gefotografeerd tijdens onderzoek. Maar ja, toen konden wetenschappers nog niet vaststellen om welke soort het nou ging. Pas na nieuwe waarnemingen, foto's en genetisch onderzoek werd dus duidelijk dat het om een tot nu toe onbekende aap ging. Nou, hey. Ontdekking is inmiddels beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift. Dus het is officieel, mensen. Meer dingen te doen dan deze donderdag, de 16e. Het is napraten over de WK, halve WK-finale van gisteravond. Argentinië tegenover Engeland. Engeland die in de 55ste minuut al dacht, weet je wat, wij staan 1-0 voor. Als wij nu maximaal gaan verdedigen, dan komen we er wel. Nou, dat laatste, dat ging niet helemaal op. Ze kwamen er niet. Argentinië stond op in de laatste 10 minuten en maakte er alsnog eventjes 1-2 van, zeg maar. Dus die gaan door naar de finale. Komende zondagavond 9 uur, dan is de WK-finale. En dan zal het gaan tussen Spanje en Argentinië. Eens even kijken wat dat mag gaan worden dan. Het waren sowieso al de 4 hoogst genoteerde landen die ook daadwerkelijk de halve finales hebben bereikt. Dus vond ik ook wel mooi om te zien. En nou eens even zien wie dan daadwerkelijk met de winst er vandoor gaat. Goed, dat voor komende zondag. Nu eerst even heel wat anders.
1: Thermometer. Bingo!
0: Ik wil bijna zeggen, misschien wel wat belangrijkers. Het is weer tijd voor de thermometer bingo. Het is een makkelijk fenomeen. We hebben hier een mooie Radio NL coolbox. De doorwerk coolbox hebben we voor je klaarstaan. Omdat het zo warm is deze dagen, hè, geven we dat apparaat weg. Kan van jou zijn als je een heuse bingo hebt. Hier in de studio staat ook nog een mooie bingo-machine. Met alle getallen die er ook maar mogelijk zijn. Daar trekken we zo meteen eventjes een balletje uit. Dan kijken welk getal erop staat. Geven we aan je door. En mocht jij dat getal op jouw thermometer hebben staan, als in de temperatuur die aangegeven wordt, dan mag je daar een foto van sturen via de app van Radio NL. Doe je dat, heb je een bingo, dan doe je automatisch mee. En kan je dus ook daadwerkelijk de coolbox in de wacht gaan slepen. Eerst even zien welk getal het vandaag mag worden dan. Ik heb alleen last van natte ballen. Ja, dat bingo-ballen heb ik het dan over. Dus dat wordt een klein beetje lastiger. Die machine die staat namelijk onder een lekkende airco. Kom ik vanmorgen achter. Dus zul je dat zien? Precies op dit moment komt er geen balletje boven. Wacht even hoor.
2: Dat is natuurlijk.
0: Even een paar keer heen en weer schudden. Dat is een kleiner rijtje, mensen. Ik zal hem beter voorbereiden voor de volgende ronde. Als hij überhaupt nog mag van de baas. Ja, daar is hij. Oké. Ja, dit is een lastige. Deze moet er maar net opkomen natuurlijk. Getalletje voor de bingo is de 0. Nou.

0: jouw thermometer. Als daar de nul aangegeven wordt, heb je bingo.
1: Thermometer, bingo.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Voor onze medeblikker Pascal Redeker, de badkamerkraan. We zitten midden in de thermometer bingo en ik zie temperaturen voorbij komen dat ik denk van was ik zelf maar een eend. Kwak, kwak. Hè, want sommige temperaturen, daar drijf je letterlijk van weg, zeg maar. Dus dat is echt hoog. Het getal waar we de thermometer bingo deze morgen mee spelen is het getal 0. En toen dacht ik, ja, dan moet het bij jou maar exact 20 graden zijn of zo. Hè, maar blijkt nou, had ik zelf ook helemaal niet voorzien, de helft van de temperatuurmeters van de auto's, zeg maar, die geeft het of 0,0 of 0,5 aan. He, dus de kans is in één keer heel groot geworden dat jij een 0 in je temperatuurmeter hebt staan. Mocht dat zo zijn, dan mocht je daar een foto van sturen via de app van Radio NL. Had je bingo, dan mocht je in elk geval daarin meespelen. Kan je vertellen, er is niet één goede bingo, zeg maar. Dat
1: thermometer bingo!
0: En ook dat is heel afhankelijk waar je de klemtoon legt. He, niet één goede bingo is heel anders wat dan niet één goede bingo. Ga even bellen met iemand die daadwerkelijk een foto van de thermometer heeft opgestuurd. En dan gooi wil doen naar de doorwerkcoolbox. De Radio NL doorwerkcoolbox. Yeah. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Bram.
0: Met Bram. Bram, goedemorgen, met Lars van Radio NL. Je moest even over nadenken hoe je ook alweer heet, hè?
2: Nee.
0: Hey Bram, waar kom je vandaan?
2: Wieringerwaard,
0: Noord-Holland. Hé. Hey. Hè? Ja, dat goed. We lopen een beetje achter daar volgens mij in Wieringerwaard. Maar Bram, we hebben de thermometer bingo deze morgen. Getalletje 0 is hetgene waar we mee mogen spelen. En jij hebt een bingo volgens mij, hè?
2: Ja, een dikke bingo.
0: Een dikke bingo. Want even kijken, waar stond jouw thermometer ook weer op, Bram? Uit Wieringerwaard.
2: 22,0.
0: Kijk eens, dat is ongekend. Ja. Bram, dan heb jij een juiste
1: bingo!
0: Bingo, ja, 22,0 levert jou een doorwerkcoolbox op. Op wat voor temperatuurmeter hebben we dan gezien? Want het is geen auto, hè?
2: Nee, een trekker.
0: Een echte vent.
2: Yep.
0: Ja, ik zie het in je scherm staan inderdaad, 23,0. Nou, het mooie aan deze doorwerkcoolboxen is, ik weet niet, heb je er toevallig al eentje die zeg maar aan vervanging toe is? Of zijn ze hier nog onbekend?
2: Komt van iedereen. Je bent er even te staan natuurlijk.
0: Ja, hij past precies rechts voorin, hè, dat apparaat.
2: Ja.
0: Ja, precies. Alsof ze daar rekening mee hebben gehouden. Dan vraag ik me af of de trekkerfabrikant het heeft gedaan of dat de coolboxfabrikant het heeft gedaan. Maar hij past in elk geval rechts voorin. De Radio NL doorwerk coolbox komt jouw kant op. Bram, gefeliciteerd.
2: Mooi.
0: Ja.
2: Ik ben er
0: mee. Gelukkig maar. We doen er even wat extra spullen in. En in het kader van bezuinigingen. Ik heb hem zelf ingepakt. Tenminste, de helft heb ik zelf ingepakt. Dus als je een smiley vindt op de verpakking. Ik heb overal met de stift even een smiley opgezet. Heb ik hem zelfs ingepakt. Dus excuses daarvoor.
2: Nou, maakt niet uit.
0: Ah, oh, gelukkig. Vrienden gemaakt deze morgen.

Mannenkoor Karrenspoor en lekker op de trekken. Daarvoor ging Bram met de Coolbox er vandoor in de Thermometer Bingo. Morgenochtend nieuwe ronde en nieuwe kansen.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: We gaan op zoek naar pellets.
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: .nl? Bij Tintwerk Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintwerk Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintwerk Raamdecoratie.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Doeg.
1: Je m'appelle Frans.
2: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
3: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
2: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de Frans naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
1: Is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
5: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
6: Radio NL.
1: Weerbericht.
7: Vandaag is er in het noorden wat bewolking. Kan er ook wat lichte regen vallen. In de rest van het land is er veel zon en blijft het vandaag droog. Temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot een dikke 30 in het zuiden van het land. Na vandaag is de warmte voorbij. Tenminste, dat zijn de voorspellingen. Na morgen wordt het allemaal weer een beetje koeler.

0: gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. In New York zit in de rook van de bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië.
0: Ja, en tijdens die finale krijg je dus ook een soort halftime show. Hè? Komende zondag tijdens WK-finale, daar buigen nogal veel mensen zich over. Je hebt in Amerika heb je de Super Bowl. En een heel groot ding daarvan is dat daar in de rust een halftime show is. En dat is een enorme show waar op een of andere manier heel de wereld druk mee is. Maar dat komt nu dus ook tijdens de WK-finale. Wat ervoor zorgt dat de rust in plaats van 15 minuten, wat normaal gesproken bij een voetbalwedstrijd is, richting een half uur kan gaan. Ja, het is echt te bizar voor woorden. De NOS weet nog niet eens hoe lang de rust precies gaat duren, want die moeten dat nog krijgen te krijgen horen. Tijdens een online meeting. Hoe gaat de rust eruit zien? De NOS weet dat nog niet eens. Opbouwen, afbreken van zo'n podium duurt namelijk 14 minuten. Hey. Ja, en ik weet, Erwin, jij bent natuurlijk groot voetballiefhebber. Alles wat met voetbal te maken, dat volg jij.
2: Zeker weten.
0: Dat is bizar.
2: Dat is toch waardeloos. Dat is weer dat geld gedreven wat voetbal kapot heeft gemaakt. Hè? Maar het is blijkbaar nog niet kapot genoeg gemaakt. Dus ik denk dat de meeste mensen het er wel mee eens zijn. Dat het helemaal niet zo hoort.
0: Geld en Amerika, dat is het dan denk ik. Dat gaat dan samen.
2: Ja,
0: dat maakt een beetje.
2: Nou, Amerika is ook een heel leuk land, vind ik eigenlijk. Hoor. Maar in wezen dan.
0: Ja, maar ze moeten altijd weer alles weer doordrukken en zo. Dat vind ik jammer.
2: Ja, het is jammer dat het zo gaat, inderdaad. Ik ben het er niet mee eens. Maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een filelezer natuurlijk. Hè? Dus ja.
0: Maar we waarderen je mening. Ja, zeker.
2: Maar wel leuke wedstrijden gezien, toch?
0: Ja, gisteravond heb ik nog een pot gezien. Dus het was vroeg vanmorgen. Ja. Maar zondagfinale. Ja. Dus kijken wat dat wordt, hè?
2: Ja. Nou, Erik was in Parijs met Parijs-Spanje. Frankrijk-Spanje.
0: Oh!
2: Dus dat viel een beetje tegen. Maar ja. Hij was wel in Parijs en wij niet.
0: Ja.
2: De A12, Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. 7 kilometer file door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is erg groot. Waarschijnlijk pas om 9 uur dat de weg vrijgegeven kan worden. De A15 Nijmegen richting Gorkum is al een tijdje vrij. Toch nog steeds een 30 minuten vertraging. Dus knooppunt Deil en afrit Arkel, 11 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Feyenoord en Terbrechtseplein. 7 kilometer file door werkzaamheden op de A20, 30 minuten erbij. De N35 Almelo-Zwolle in de Zwolle-Twente-tunnel. Is het licht uit. En dat is niet de bedwalling. Ja, precies. En de weg is dicht in beide richtingen. Dus een omleiding. Het zijn blauwe borden. Staat op of U10 of U11. Nou, dat is heel veel informatie. Ik kan het even verwerken. Terwijl wij het flitserspel spelen. A12 Utrecht Den Haag. Hectometerpaal 50,8. A15 Nijmegen Gorkum 103,4. Daar komt hij, de finale. A16, Rotterdam Breda, 59,
0: 5.
2: Spannend dit. Ah, shit. 16. 6.
0: 16.
2: 6.
0: 59,16.
2: Eigenlijk afgekeurd.
0: Ja. Dag Erwin.

0: Heleboel op stels.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Voor de donderdag vandaag, 16 juli. Het is inrijdag voor mensen die richting de Zwarte Cross gaan. Veel mensen die ook een foto sturen van dat ze inderdaad onderweg zijn daar naartoe. En berichten van personen die dan ook met de complete karavaan daarheen gaan. Ik wil even kijken of we Bob aan de telefoon kunnen krijgen. Dan moeten we Bob eventjes verbellen natuurlijk. Die is onderweg naar de cross. Volgens mij is dat zijn jaarlijkse traditie met zijn maten. Zeg maar, hij is niet de enige onder ons die daar naartoe gaat. Hij vermeldt dat ze onderweg zijn met in totaal 14 caravans. Dus, dat is een mooie club, zeg maar.
4: Ja,
0: Bob, goedemorgen met Lars.
4: Hoi Lars, goedemorgen.
0: Hey Bob, 14 caravans, dat lees ik goed, hè?
4: Ja, dat lees je zeker goed.
0: Dat tanden. Maar is dat dan ook elke auto zeg maar propvol met alles en iedereen?
4: Ja, twee auto's, twee mensen de man.
0: Twee mensen de auto.
4: Twee de auto, ja.
0: Ah ja, zeg hé. Dus dan dat is toch een clubje van 28 en dan is het daar partytenten opzetten en gaan, denk ik, of niet?
4: Ja, zeker.
0: Ja, lekker man. En jaarlijkse traditie dit, Bob?
4: Ja, jaarlijkse traditie.
0: Jaarlijks,
4: elk
0: lekker.
4: Elk jaar gaan we heen.
0: Hey, nou heb ik eventjes een klein dilemmaatje voor jou. Want ja, goed, jij stuurt bij jou in de appbox dat je maat Twan zijn caravan is verloren. Nou, daar hoort natuurlijk een liedje van Herman bij. Hè? Waar is toch mijn caravan? Maar ik denk als je toch naar de cross toe gaat, dan kunnen we je misschien ergens anders nog mee verblijden. Maar ik laat het echt even puur aan jou over, zeg maar. Als jij zegt ik heb liever Herman, dan draaien we Herman. Maar ik kan nou ook, omdat je hem toch niet gaat horen dit weekend, even serieus, Baila Baila voor je draaien.
4: Oh, dat is ook perfect.
0: Ja, jij mag het zeggen, Bob. Ik laat hem aan jou over.
4: Oh, dit duurt op Baila. Helemaal goed.
0: Lekker, man. Hey, dat is een stemming die we nodig zijn. Bob, veel plezier daar.
4: Ja, dankjewel, Lars.

0: Jan-Paul van der Meij en mooie, rijke vrouw. Ik vind vooral, ja, misschien heb ik het al een keer gezegd hoor, maar dat koor vind ik altijd zo leuk in het begin van het liedje. En dat begint totaal tegen het raads, want je verwacht het zeg maar niet, als je het liedje niet kent, dat er met zo'n koortje geopend wordt. En het begint heel lief, hè, want het eerste wat je hoort is...
1: Hey!
0: Denk je van, nou ja goed, daar kan nog weinig mis mee zijn. Ik bedoel,
1: hey,
0: dat zeggen we allemaal wel een keer. Maar daarna, na drie zinnen, is het gewoon direct...
1: Lul.
0: Ja, mooi.
1: Het is toch je
0: vind ik misschien wat leuk dan het hele liedje.
2: Lekker muziekje zo, Lars. Een mooie, rijpe vrouw. Ja, jongen. Hey, de groeten hier uit mijn werkplaats. Ik zit in een bloemenkast. Dat wist jij dus al. Dat is normaal altijd lekker, behalve met de weer niet.
0: Ja,
2: dus afzien vandaag.
0: Kan ik me voorstellen.
2: Wel, lekkere muziek op de radio. Groeten. Houdoe.
0: Houdoe, Jan. Bijna 9 uur. Dat betekent dat het einde van het ochtendprogramma in zicht is. Morgenochtend een nieuwe ronde voor de coolboxen. Spelen we weer een rondje thermometer bingo. Zo rond 8:15. Dus dat is handig om te weten. Heb je geen thermometer in de buurt tijdens 8:15... dan kan je hem alvast even van de muur afschroeven vanavond. En ga ik ook even kijken of ik die bingo-machine droog kan maken. Ja, dat is onhandig. Mocht je dat, ik heb het tussen neus en lip even gaan verteld. Maar die bingo-machine die staat dus onder een lekkende airco. Ja, ik wist ook niet dat die airco lekte. Maar daar kwam ik dus ook achter toen ik dat ding na 3 maanden weer een keer van stal haalde, zeg maar. En dat is dus allemaal in die machine gaan lekken. Dus die ballen die komen niet omhoog. En dan heb ik last van natte ballen. Dus ik haal ze er allemaal even uit, zeg maar. Dan ga ik even met een doekje eroverheen. Kunnen we morgen ongestoord een nieuwe ronde thermometer bingo spelen. Dat gezegd hebbende, kunnen we daadwerkelijk een einde maken aan het ochtendprogramma. Morgenochtend 6 uur melden we ons weer. Zometeen Rory op de radio.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
4: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
5: Bouwcenter Concordia.
4: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
8: Concordia.
9: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Radio N.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij IsolatieNoord.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
14: Hele goedemorgen, je luistert Radio RL 5 minuten over 9. Ik kijk even over de schutting bij de ANWB. Als dat Erwin niet is, goedemorgen.
15: Hey. Ja, hoi, buurman. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Reewijk en Blijswijk 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Een half uur vertraging. Een half uur ook ongeveer op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij Knopen Terbrechtseplein. A20 Gouden Hoek van Holland door werkzaamheden bij Terbrechtseplein. Tussen Knopen Gouwen en het plein 11 kilometer file. Een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht. Dus afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer file. En 318 Vassenveld-Winterswijk door de Zwarte Cross bij Aalten 2 kilometer file. Er wordt geflitst langs de A16 Belgische grens Breda bij hectometerpaal 71,0. A16 Rotterdam Breda 59,6. En de A28 Groningen Zwolle 118,0.
14: Dank u.
15: Doe.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Drukte voor de Zwarte Cross, dat gaat al de goede kant op. Goedemorgen, Radio RL en Danny Christianus hier.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Straks op Radio Adel.
1: Mag ik met je mee vanaf?
0: En ook Danny Christian hoorde je met Ai Ai Olga. Goedemorgen, het is 12 minuten over 9. De donderdageditie van Werk in Uitvoering. Zonder Teken, die is lekker met vakantie. Rory daarom nog op zijn plaats, ja. Ik leg dat af en toe nog wel eens uit, hè, dat je even een beetje weet waar je aan toe bent. Het is donderdagochtend. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hoorde net Erwin van de ANWB beginnen over drukte richting de Zwarte Cross. Dat doet bij mij toch iets met het weekendgevoel. Dat begint dan toch een beetje te leven al. Ja, van de andere kant, het is pas donderdag. We moeten nog zo'n goede 2 dagen. Maar dat weekend is in aantocht. Dat voel je in alles. En gelukkig goede muziek erbij. Rauw en Hezen zo. En dit is

het is de nieuwe Samantha Steenwijk, Je weet niet wat je mist. En ik denk dat dit ook wel een liedje is dat op haar lijf geschreven is. Zo van, ja, je kan allemaal wel pochen met dure spullen en met dingen die je doet en rijtjes die je maakt. Maar ja, doe eens gewoon normaal. En dat is ook wel een beetje wat ik bij haar denk. Zo van, zij is ook gewoon normaal, zeg maar. Doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg, zei ooit iemand. Ik denk dat het aan haar ook wel besteed is. Samantha Steenwijk heeft een leuk nieuw liedje uit. En dat hoorde je zojuist bij Radio RL. Zometeen hier een van de weinige liedjes waarin je Waylon in het Nederlands hoorde zingen. Dat deed hij samen met Jan Smit 4 jaar geleden. Toen vonden zij elkaar als Willem en Jan. Nou, eigenlijk ook gewoon Willem en Janne. Hun liedje samen Tussen jou en mij hoor je zometeen op Radio RL. Eerst

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
7: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
9: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
10: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons.

0: m'appelle France.
1: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
2: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
1: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

testen of jouw hoofd ongeveer hetzelfde werkt als mijn hoofd, hoor. Dit liedje heet Titanic. Als jij je liedje ziet staan, dat heet Titanic. Hoe denk jij dan dat het klinkt? Als je in je hoofd denkt van, ah, dat zal ongeveer zo klinken. Ik denk dan, beetje dit werk, weet je wel. Dan denk ik meteen, ach, dat wordt dan een heel langzaam liedje. Een langzame lummel, zoals Stefan Leur zou zeggen. En dan, beetje dit werk. Maar gelukkig niet, zeg hé. Het is gewoon een heel vrolijk liedje van helemaal Hollands. Het is nieuw, het heet Titanic dus. En je hoorde het uiteraard bij Radio WDL. Het is werk en uitvoering. Ik zit ondertussen even met een schuine oog naar de agenda van Jannes te kijken. Die heeft het ontzettend druk weer dit weekend. Onder andere de Zwarte Cross, daar staat hij vanavond. Dan staat hij morgen op de Fancy Fair feesten in Deurlingen. Breda gaat hij nog naartoe, overmorgen naar het Chasséveld. En de zomerfeesten in Nijmegen. Daar is hij ook op zaterdagavond. Maar het goede nieuws daarvan is, als je Jannes nog een keer live wil zien, als je daar zin in hebt dit weekend, kansen genoeg. Dat is één ding dat zeker is natuurlijk. En mooi voor hem dat het zo druk is. Maar het feestje, dat begint uiteraard gewoon lekker bij Radio WDL. Ik dacht, laten we eens even een mooie erbij pakken van de Koning der Piraten. Mooi om eventjes lekker de werkdag mee aan te jagen deze mooie donderdag. Dit is Radio WDL en Desperado. Hey.

Volgens de Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Amore bij Radio RL. Een leuke kwartiertje geleden kregen we allemaal berichtjes binnen van mensen dat onze videostream het niet goed doet. Dus dat als je naar radiorl.tv gaat, als je naar ons wil kijken, dat dan niet kan. Omdat het beeld vasthangt of omdat die niet laat of zo. Één ding heb ik daar vooral uit geleerd, wat mij verbaasde. Dat mensen dus blijkbaar in paniek raken als ze mijn hoofd even niet kunnen zien. Dat heeft zelfs mijn vriendin niet. Maar goed, we zijn er weer. RadioRL.tv, daar moet je zijn. Dit zijn de Johnny's.

Mooi verhaal hoe de carrière van deze Jerome begon. Hij was een paar jaar geleden op een feestje in de Ballentent. Legendarische gehaktballenzaak in Rotterdam natuurlijk. Zat laatst ook nog in zo'n serie. Helemaal afgekeken dat ding. Maar deze Jerome was daar. Toen nog gewoon Jeroen. En dat was een dingetje, want de presentator die de avond zou leiden, die was ziek. Nou, toen besloot hij dus het podium op te klimmen en dat beviel goed. En toen daarna ging hij ook zingen. Daarna weer talentenjachten, samengewerkt met Jaap Reesema en uiteindelijk dit liedje. En die is leuk en daarom hoorde je hem zojuist als nieuwe muziek op Radio Barel. Jerome en alles uit het leven. Zo, goedemorgen. Het is werk en uitvoering richting 10 uur. Met Nico Haak nog even. Niet geschoten is altijd mis.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Ga nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
4: Bla bla bla bla.
3: Welke mogelijkheden zijn er?
4: Bla bla bla bla.
5: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
0: Zaterdag 18 juli vanaf 8 uur. Een avond vol humor, hits en Hollandse gezelligheid. Bij paviljoen Boei 12 aan het Schildmeer in Steendam. Met live optredens van Rika Hamminga, Hessel en Ineke, Evert Baptist en Bernie. Dus kom ook voor een onvergetelijke avond aan het water op zaterdag 18 juli naar Boei 12 aan het Schildmeer. Kijk voor tickets en info op paviljoenboei12.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot twee keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Heb je trek?

0: huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check de voorraad op overson.nl.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: De bouwverslimmers.
4: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Iedere klus weer.
6: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Een hele goede morgen. Het is 10:05. Je luistert Radio Rail en we gaan de weg op met Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Dit wordt helemaal door de ANWB verzorgd trouwens. Hè. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en Knopen-Terbrechtseplein 3 kilometer file. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer file. De N273 Venlo richting Maaseik heeft de file. Tussen de N280 en Gratum 3 kilometer. 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A73. Die is dicht van Maasbach naar Nijmegen. Dan de flitser, de A4 Amsterdam-Den Haag, hectometerpaal 4,7. De A7 Heerenveen-Groningen 168,1. En de A16 Belgische grens Breda bij hectometerpaal 71,0.
9: Dankjewel en tot straks ga ik vanuit, hè.
10: Yo, tot zo.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Yes, het vrolijke begin van je werkdag. Robert Pater krijg je zometeen. Er eerst Stef Eckel.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

Hollandse nieuwe van Robert Pater. Hij deed hem ook bij de Zomertour een paar weken geleden. Dat was in Assen, een mooi feestje. En hij was daarbij, Robert Pater. Blijf toch bij mij, hoor je. En daarvoor Stef Eckel, de man die ook bij de Zomertour was. En ook is bij de komende Zomertour in augustus in Roden. Daar staat Stef Eckel op de poster samen met heel veel anderen. Rutger van Barneveld, de man van de zomerhit natuurlijk. Henk Wijngaard, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst en nog vele, vele anderen. Dus check vooral even radio.rl.fm als je wil weten wie daar allemaal staan. Zeg, goedemorgen. Het is werk en uitvoering. Iets na 10 uur, 13 over 10. En dat betekent dat we zometeen ook weer richting de 3 na half 11 gaan. Drie liedjes direct na half 11. Die kunnen door jou gekozen worden. Dus ga even bij jezelf na. Waar heb ik eigenlijk zin in? Wat wil ik horen deze donderdagochtend tijdens het werk? Of misschien wel tijdens je eerste dagen vakantie? Lekker toch als je dan een zelfgekozen liedje op de radio kan horen? Laat vooral even van je horen dan via de app van Radio RL. Spreek even wat in. Of doe een tekstberichtje. Dan komt misschien het door jou gekozen liedje zometeen wel voorbij. In ieder geval Robert van Hemert en Donnie zometeen. Eerst even een klein stukje Paling Sound. Een ode aan de Cats. Maar dan door plaatsgenoten uit Volendam. Next One was het bandje met uiteraard heel veel schilders en veermannen erin. En dit was het laatste liedje dat zij maakten. Cats Forever.

stel je voor, je staat dit weekend ergens op een feestje of een festival en dan komt iemand het podium op en die gaat dan dit zingen. Dat voegt toch extra veel toe aan het zomergevoel. Wesley Klein, zijn nieuwe liedje Niet Zo Bij Mij, hoorde je bij Radio RL. Nou, nog een liedje of 8, dan is het 10:30 en dan gaan we dus ook weer 3 verzoekjes draaien. Ik geef je nog heel even de mogelijkheid om die door te sturen. Wat wil jij horen zometeen na 10:30? Laat maar weten in de app van Radio RL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Je m'appelle France.
8: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
9: Ik hoef niet op vakantie, zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
8: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info...

0: Op .fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
0: Ja, dankjewel voor het doorsturen van de verzoekjes. Mooi moment om weer eens 3 daarvan te gaan draaien. Richard uit Groningen, die heeft een hele mooie. Die wil heel graag horen Django Wagner met die mooie blauwe ogen. Ja, wel echt een Django-klassieker zou je kunnen zeggen. Komt eraan zometeen. En eerst voor Sven uit Gorendijk. Die zegt, goedemorgen Rory. Ik zou graag voor de 3 na 10:30 Wat dom van Drukwerk willen horen. Want die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Nee, ik zat even te kijken. Dat is inderdaad weer even geleden dat we die gedraaid hebben. Goeie suggestie Sven. Hier is die.
1: De 3 na 10:30. Nummer 1.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om.

0: dat je even heel hard hebt meegezongen. Voor Richard uit Groningen draaide ik deze Django Wagner.
1: De 3:30.
0: En uiteraard de mooie blauwe ogen. Komt er een berichtje binnen van blauwe ogen, gaan we naar rode haren. Komt een berichtje van Chris uit Wenum-Wiesel. Die zegt voor de 3:30 zou ik heel graag Meisjes met rode haren van Arne Jansen willen horen. Voor mijn vrouw Wilma. Die wordt vandaag 53 jaar. Groetjes van Chris Zweekhorst uit Wenum-Wiesel. Tijd voor koffie, geloof ik. Nee, ja, mooi. Ik ga hem zeker draaien. Gefeliciteerd daar, Chris. Chris en Wilma. Maak er een mooie dag van, zou ik zeggen. En deze is voor jullie.
1: Nummer 3.

Arne Jansen, Meisjes met rode haren. Draaide ik voor Chris uit Wedenwiesel. Die vroeg dit dan weer aan voor zijn vrouw Wilma, die vandaag jarig is. Ik vind het mooi als je dan dit liedje aanvraagt. Dan zegt dat in dit geval natuurlijk ook iets over de haarkleur van Wilma, ga ik daar maar vanuit, hè. Ravenzwart, ja, dat kan niet anders. Dat voel ik aan alles. Nee, geintje Chris, mooie dag daar in Wedenwiesel. Geniet van de verjaardag. Ja, geheel toevallig stond deze al op de planning. Wilde ik deze eigenlijk al draaien. Eigenlijk ook een Arne Jansen dit, hè. Maar dan van René Schuurman.

0: Fiek.
1: Ah oui, oui. Het waren die mooie Fieke Fransen in dit geval. Frans-Duits en Lange Frans met Tour de France. Hey Fransie, hoe vaak heb ik nou Frans gezegd eigenlijk? Nou, maakt verder niet heel veel uit. Dat betekent jouw teken om Tour de France te sturen in de Radio NL-app. Tenminste, als je bij die barbecue wil zijn. Hè. Op 11 september, Frans-Duits is erbij. Hij gaat voor je zingen. Je kan hem ontmoeten. En jullie gaan gezellig met z'n allen barbecuen. Dat klinkt toch ideaal. Tour de France, nu sturen in de app van Radio NL. Kiezen we zometeen een winnaar.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
7: Weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
11: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
13: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
14: Radio N.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn twee mensen van 18 aangehouden, onder wie één brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto. En zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van Weer Online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.

0: datum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
5: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
6: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
7: Bouwcenter Concordia.
6: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bouwcenter Concordia.
9: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
14: Overson, groot en klein wonen.
13: Check de voorraad op overson.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
17: Goedemorgen, dit is Radio RL, 5 minuten over 11. Verkeersinformatie van de ANWB. Erwin, hoe is het op de weg?
18: Nou ja, het is goed op de weg. Alleen een paar files op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Oud-Dijk 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is alweer vrij. De N35 Almelo-Zwolle is dicht in beide richtingen bij de Salland-Twente-tunnel. En de omleiding is aangegeven. Er wordt geflitst langs de A7 Zaanstad-Hoorn. Hectometerpaal 14,5. A10 Koenplein-Watergraafsmeer 6,9. En de A12 Utrecht-Den Haag bij 46,5.
17: Die hoor je ook niet vaak, of ligt dat aan mij? De Salland-Twente-tunnel.
18: Dat ligt aan jou, denk ik.
17: Oh, dat ligt aan
18: jou. Nou, nee, er staat niet heel veel in file, maar hij is in storing. Dus
17: hij is er wel, is ja precies. Nou, ja, dankjewel Erwin en fijne dag.
18: Doei. Hoi.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Zometeen een winnaar kiezen. Wie gaat er naar de barbecue van Frans Duits? Je hoort het aan Ferry de Lid.
4: Dit is de muziek van

0: Radio NL, de liefde leeft in mij. Wie gaat er barbecuen met Frans-Duits? We gaan er nu achter komen, want wij mogen weer iemand naar het eiland van Maurik gaan sturen. Iemand die Tour de France heeft gestuurd in de Radio NL app. Het leuke is, er zitten vanochtend, ik weet niet wat het is, maar er is een heel leger met mensen met de naam Dennis wakker geworden. Dus de kans is heel groot dat als je Dennis heet, dat nu de telefoon bij je overgaat. Dat verklap ik dan maar alvast. Even kijken. Ja.
1: Met Dennis.
0: Ja, nou, wat een toeval. Dennis, goedemorgen met Rory van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: En even voor de duidelijkheid, Dennis uit Oud-Karspel zie ik.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Nee, dan heb ik de juiste te pakken. Ik geloof dat dit dan de juiste Dennis. Mooi. Zeg, hoe is het?
1: Ja, goed, heb ik jou.
0: Ja, uitstekend. Jij klinkt vrolijk.
1: Altijd.
0: Heb jij reden om vrolijk te zijn vandaag?
1: Wil je het echt weten?
0: Ja, nou ben ik benieuwd, ja, als je dat zo vraagt.
1: Ik word op dit moment in mijn kont geprikt.
0: Oh, wacht even. Dit heeft uitleg nodig, Dennis.
1: Ja, ik sta bij de huisarts voor een vitamine B12 schot.
0: Oh, ja, dat moet natuurlijk ook. Ja, als je het zo zegt inderdaad, dan wordt het ineens heel anders. En daar word jij vrolijk van, Dennis. Even lekker in je kont geprikt.
1: Daar krijg ik wel energie van.
0: Ja, dat natuurlijk wel. Nou, maar ik heb niet het idee dat het jou snel aan energie mist, als ik jou zo hoor.
1: Nou, ik heb wel eens tegengevallen, helaas.
0: Ah, oké. Okay. Ja, precies. Maar goed, dan kun je er zo meteen ook wel weer een tijdje tegenaan.
1: Jazeker, geen probleem.
0: Wanneer moet je dan de volgende weer hebben?
1: Ik denk volgende week.
0: Oh, volgende week toch al. Oké, okay. Dus ja. Dan is het nog een paar prikken tot 11 september, zeg maar.
1: Ja, dan kunnen we.
0: Ja, lekker. Precies. Dan is het nog een prikkie halen. En dan zou jij kunnen zeggen, lekker naar die barbecue.
1: Ja, zeker.
0: Daar heb jij wel zin in.
1: Absoluut. Kan je maar een beetje barbecuen?
0: Dat weet ik helemaal niet, Frans-Duits. Ik ga er toch vanuit van wel.
1: Ja, anders zou die het is mijn hobby namelijk.
0: Het is jouw hobby. Oh, maar dan moet jij het toch gewoon lekker overnemen, ouwe grillmaster.
1: Oh, dat is goed hoor. Geen enkel probleem.
0: Nee, ja, kijk, dus voor hetzelfde geld kom je op dat eiland aan. Rookpluimen van hier tot Ginder. Dat Frans eigenlijk helemaal niet kan. Nou, maar ik ga er vanuit van wel, hoor. Dat gewoon moet lukken.
1: Oké, ja, super.
0: En anders moet er wel iemand bij zijn die dat kan. En anders hoor ik dat jij het over kan nemen.
1: Komt helemaal goed. Geen probleem.
0: Dennis, je bent erbij!
1: Dank je,
0: doei! Ja, mooi. Jij gaat voor een prikkie die kant op. Het kost je namelijk helemaal niks. Je mag lekker daar de hele middag gaan genieten van hopelijk niet aangebrande vleesjes. Daar gaan we vanuit dat niet zo is. Wat is jouw specialiteit op de barbecue dan? Daar ben ik ook wel even benieuwd naar.
1: Vele dingen. Gammers, piri piri, gevulde bavetterolades.
0: Oei. Dat klinkt als een mooi vriendelijk scheldwoord ook. Gevulde bavetterolade.
1: Ja, lekker.
0: Heerlijk. Oké, ga lekker barbecuen daar. Geniet van de prik in je kont. En een mooie dag, Dennis.
1: Dankjewel, hetzelfde.

is zelf even op vakantie, deze Jeroen van Zelst, als ik zijn sociale media mag geloven. Maar niet naar Griekenland, als ik het goed heb gezien. Nou ja, dit is in ieder geval een mooie vakantieherinnering. De Griekse nacht hoor je bij Radio RL. En ja, daarvoor gaven we ook nog die plekken weg, hè, bij de barbecue van Frans-Duits. Dennis uit Oud-Karspel, die gaat er naartoe. Vrolijke Dennis. Ja, ik heb het idee dat als hij erbij is, dan wordt het een mooi feestje. Dat kan niet anders. Het is Radio RL. Het is werk en uitvoering voor donderdag 16 juli. Het is een mooie dag vandaag. Als je naar boven kijkt, dan zie je ofwel de zon, ofwel een beetje bewolking. Ja, zometeen maar eens even kijken in het weer wat het precies gaat worden vandaag. Morgen wat minder, geloof ik, maar vandaag nog wel lekker. Nou ja, omhoog kijken doen ook Nick en Simon. Nou.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools. 123solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla, bla, bla, bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla, bla, bla, bla.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, bla, bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voeding.
10: Aldi.
13: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
14: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
15: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.

0: het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL-app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
3: Vandaag in het noorden nog wat bewolking. Eigenlijk meer dan de afgelopen dagen. Vooral in het noordoosten kan er daardoor een enkel buitje vallen. In het zuiden blijft het de hele dag wel vrij zonnig. Temperatuurverschillen zijn wel groot daardoor. In het noorden zitten ze dus met die bewolking. Daar is het 23 graden. In het zuiden kan het lokaal nog 30 graden worden. Vanaf morgen gaat de wind draaien naar het noordwesten. En dan koelt het eigenlijk overal flink af. Dus geniet ervan zolang het kan.
1: Radio NL.

spannend voor de fans van Jan Biggel. Morgen komt er namelijk nieuwe muziek van hem uit. Iets over dat het leven mooi is en dat je ervan moet genieten. Wat hij volgens mij ook wel doet. Ja, ik heb een klein stukje gehoord al. Kun jij ook, staat namelijk gewoon op zijn sociale media. Maar het belooft wel weer echt een rammer te worden van Jan Biggel. Je hoorde hem zojuist met het liedje waar het allemaal mee begon. Ons moeder Zenog bij Radio RL. Zometeen de huidige nummer 2 uit de Radio RL Top 30. Justin de Wild, Cheerio uit je stereo. Naar Marco Borsato en binnen.

gaan het hier later nog over hebben met z'n allen. De zomer van 2026. De zomer dat de wereld danste op Cheerio van Justin de Wild. En op Rutger van Barneveld en op al die anderen. Ja, gewoon die herinnering dat je ergens op een festival stond of in een feesttent en dat deze voorbij kwam. Als je dat hebt meegemaakt, ja, dat vergeet je nooit meer natuurlijk. Cheerio uit je stereo, Justin de Wild hoorde je bij Radio Wadeel. Dat was helemaal van nu. Gaan we nu even terug naar 2010. Nou, dat voelt een beetje ver weg, maar ook nog steeds dichtbij om de een of andere reden.

starten op Radio RL en ben toch niet gek. Bijna 12 uur, ik ga zometeen ruimte maken en mijn rommel opruimen. En na 12 uur zit hier Hessel met op volle kracht verzoekjes. Natuurlijk van harte welkom, stuur ze maar vast door. Dan heeft Hessel zometeen direct iets om uit te kiezen. Laat maar weten, dan spreken we elkaar vanavond weer in de avondshow. Tot dan, als je dat allemaal nog aankan. Fijne dag en ik draai Henk Dame nog even voor me.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
7: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
8: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
9: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
10: Zaterdag 18 juli vanaf 8 uur. Een avond vol humor, hits en Hollandse gezelligheid. Bij paviljoen Boei 12 aan het Schildmeer in Steendam. Met live optredens van Rika Hamminga, Hessel en Ineke, Evert Baptist en Bernie. Dus kom ook voor een onvergetelijke avond aan het water op zaterdag 18 juli naar Boei 12 aan het Schildmeer. Kijk voor tickets en info op paviljoenboei12.nl.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zon.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
13: Zijn voor iedereen van groot tot klein de Zomertour.
12: De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. 1 miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan van Weer Online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is...
2: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
3: Heb je

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Carglo.
0: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: .nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
7: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Hier net binnengekomen. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek. Dat is het aansluiten op zo'n 16 minuten, 4 kilometer. En op de weg naar Bremen op de A7. Als je daar langs moet, dan heb je ook te maken met een file voor de grens. Bij Oude Schans heet dat plekje. Net voor Nieuwe Schans. 16 minuten vertraging, 4 kilometer. En we hebben er eentje op de A12 gekregen. Arnhem-Oberhausen, Bergautoweg, 32 minuten. Ik weet ook niet waarom, maar tussen Duiven en de Duitse grens zie ik 9 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Prins Alexander en Feyenoord ook daar 11 minuten gemeld over zo'n lengte van 6 kilometer. Nou, dan komen we bij de flitsers. Die hebben we ook voor je. Op de A1 staan ze bij Stroe. Oppassen bij 67.0. En ook bij Holten vanmiddag. Hengelo-Deventer A1. Hectometerpaal 125.6. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Bad Hoeverdorp. Ook daar vind je ze bij 4.6. En bij Drachten op de A7. Drachten richting Groningen bij hectometerpaal 168.1. Nog meer van die ellende op de A12 bij Woerden. Utrecht richting Gouda 46.1. En de laatste die melden vanaf Hendrik Ido Ambacht. A16 Rotterdam-Dordrecht. Bij hectometerpaal 30.3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Die zegt goedemiddag, we gaan er weer tegenaan met de allerleukste muziek hier bij Radio NL. Zometeen de Engelbewaarder.
8: Dit is de muziek van

was 16 jaar. Toen begon hij al met zingen eigenlijk, deze meneer. En dan heb ik het over Danny Hayden. Liever bij jou. En de accordeonnetjes die rammelen weer lekker door de speakers heen, denk ik. Ja, dat is toch wel een van onze gezelligste instrumenten die in onze liedjes zitten. Hè? Onze. Ja, je hoort het goed. Wij claimen het gewoon, hè, Nederlandse lied. Want we zijn al zo lang bezig. En nu zie je dat het ook doorgroeit. Dat de grote jongens ook zeggen van... de echte grote jongens ook zeggen van... nou, laten we ook eens een Rutger erbij pakken. Of een, noem maar op, een liedje Cheerio of zo. Dat zie je gewoon gebeuren in Nederland. Dat is mooi. Dat is alleen maar positief. Trouwens, Danny Hayden, dat is misschien nog wel even leuk. Zijn moeder schreef de eerste liedjes van hem. En toen woonde hij nog in Wezep. En tegenwoordig, ik weet niet waar hij woont, volgens mij Zwolle. Maar hij is de klein... hoe heet dat? Hij is de schoonzoon, zo moet ik het zeggen, van Willem Mulder. En de zwager van Wesley, van de Havenzangers. Dat wist je wel, toch? Goed, even wat verzoekplaten hier kijken. Niek Leuze uit Geesteren, die zegt graag zwoele zomernachten... voor het DSIT-team, DSIT-team uit Almelo. We gaan vanmiddag met z'n allen naar de Zwarte Cross, personeelshuitje. Nou, supergezellig natuurlijk. En of ik dat liedje van Rutger wil draaien. En ik had verwacht dat hij vandaag al eerder voorbij was gekomen. Maar ik heb, ik heb nog vrij baan. Dus er is nog ruimte om hem voor de eerste keer over de radio te laten schallen. En dat is best opmerkelijk, want ja, zo'n hit hoor je toch minimaal wel 4, 5 keer per dag te horen bij ons op de zender, toch? Zwoele zomernacht.

Het is Sineke, die van het draaiorgel inderdaad. Die zo lang vergeten is natuurlijk, maar... En ik doe wat ik wil, een oud liedje van Rob Zorn. Inderdaad, ook van Hanny, maar ook van Rob. Dus... Hey, even wat historische feiten op deze dag. Ik vind het wel leuk om even te lezen wat er allemaal gebeurd is. Positieve dingen hè? In het verleden op deze datum, deze mooie datum, 16 juli. Nou, daarvoor moeten we even een tijdje terug, want er zijn behoorlijk wat dingen gebeurd. Een historische voetbalstunt bijvoorbeeld in 1950. Uruguay die versloeg gastland Brazilië met 2-1 en werd wereldkampioen. Ja, ja. Iedereen had natuurlijk gerekend op Brazilië, maar dat ging even niet door. Dat was dus niet het geval. Het werd Uruguay. Nou, dan 1951, de eerste Nederlandse gele trui. Hè. Je hoort het aan de muziekjes hier. Ik zit hier in de Tour de France. Hè. Dat is dit gebeurde. De eerste Nederlandse gele trui ging naar Wim van Est. Hij werd de eerste Nederlander die in de Tour de gele leiderstrui mocht aantrekken. En een dag later, dat is wel bijzonder... Toen reed hij met die trui aan tijdens een afdaling een ravijn in. Hij overleefde het en waarna de beroemde reclameslogan ontstond... 70 meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep. Ja, ja. Nou, dan nog een feitje. 1957, toen vloog er een gek, John Glenn heet hij... met een straaljager van Californië naar New York... in slechts 3 uur en 23 minuten per 8 seconden. Nou, en ook 1969, een paar jaar later, vertrok de Apollo 11 naar de maan. Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins werden op deze dag gelanceerd voor de eerste bemande maanlanding. Nou, dat waren de feitjes. En die van die wielrenner is natuurlijk misschien wel het leukste deze tijd ook. Hè? Want het is natuurlijk de toertijd. Dus ik heb hem er even bij gezocht, speciaal voor het verhaal van Wim van Est... wat het ravijn inreed met die gele trui. En het heet... Jimmy heet het officieel. Eenzame fietser wordt het ook wel genoemd in de volks.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Radio NL. Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
3: Ik heb een toeter op een waterscooter. Daarmee toeter ik naar jou.
4: Radio NL.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan!
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: With the OG's.
16: Je m'appelle France.
17: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
18: Hey, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven.
17: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France.

deze man allemaal herinneringen. Leslie Williams. En als ik jou vergeef. En ja, het leukste is, hij is nog steeds, zeg maar... ja, zijn muziek wordt nog steeds gedraaid, laat ik het zomaar even zeggen. Even een verzoekje voor Gonnie Wijnen uit Leidschendam. Meer dan genoeg. Gaat over de warmte.

Het verzoekje komt van Sonja van der Horst. En dat is wel opmerkelijk, want Sonja heeft in het verleden heel veel aangevraagd. Zie haar nooit meer. Wat leuk. Dankjewel, Sonja. En de groeten aan je ouders daar in Veenendaal. Even kijken. Mark Rensen uit Wochnum. Dat is over de dijk hier. Wil graag een liedje aanvragen voor mijn broer Haddy. Het lied van René Kars, Kool op het vuur. We gaan namelijk binnenkort lekker barbecue met z'n allen. En dit is om even in de stemming te komen. Ja, over die barbecue-stemming gesproken. We hebben natuurlijk een leuke actie. Hoor jij straks ergens Frans-Duits voorbij komen? Met Hey Fransie Tour de France. Dan kan het zo zijn dat je... Ja, als je bereid bent om even het woord Tour de France in te sturen. Hè, dat kan pas als je dat liedje hoort. Maar dan maak je kans op een barbecue voor vier personen... op het eiland van Maurik achter Tiel. En dat zal in september plaatsvinden... In een mooie setting waarbij Frans natuurlijk ook een paar liedjes gaat zingen. En hij gaat daar een midweek weggeven nog, een verblijf. Dus dat gaat allemaal geregeld worden daar op dat eiland. Daar zullen we natuurlijk live ook weer bij zijn. En ik hoop dat ik mee mag, maar ik weet nog niet hoe dat zit. Misschien is het Teken of Lars of, weet ik, of Ivo of Rory, geen idee. Maar dat moet allemaal nog bepaald worden. Dus dat komt goed, maar de actie loopt. En als je Frans hoort met Lange Frans, dan is de bedoeling om even... Tour de France in te sturen via de Radio NL app. Komen we bij René Karst. Yeah. Come on. Echt een barbecue liedje ook dit, hè? Om hem even lekker op te poken. En gewoon lekker grillen met die handen.

0: René Kast. Allee, haal de kolen uit het vuur. En het, ja, ik lees hier een bericht waarvan je denkt van, moet ik, wat is dat nou weer? Het gaat om een passage uit het nieuwe boek van Frits Spits. Frits Spits, dat was de man die natuurlijk Nederland voorzag van hits. Die zat elke avond op de radio en daar luisterden miljoenen mensen naar. En dan kon Frits gewoon een liedje bekendmaken en grootmaken. En Frits schrijft in zijn boek dat hij, toen René Kast plotseling overleed, is Frits zich pas beter in hem gaan verdiepen. En hij luisterde onder meer naar Liever te dik in de kist. En Frits die vond dat de teksten helemaal niet slecht of simpel waren. En zelfs behoorlijk origineel. En hij is toen pas gaan beseffen hoe populair hij eigenlijk was. En eigenlijk te laat. Dus eigenlijk zegt hij, ik heb de hele gebeuren en oeuvre van René Kast gemist. Frits Spits. Hè? Ja. Hey, ik zat ook te denken, misschien is het nog wel leuk om even, want ik kreeg berichten vanuit de organisatie in Rode. Wij staan natuurlijk 9 augustus staan we op het evenemententerrein in Rode vanaf 12 uur met de zomertour. En van oudsher was René Kast daar natuurlijk ook altijd bij. Hij was eigenlijk het boegbeeld van onze zomertour vroeger. En nou heb ik gehoord dat daardoor wilde Wendy, zijn vrouw, weduwe, wilde ook naar Rode komen. En toen dacht ik van, ja, misschien Wendy, als je luistert, of je omgeving, waarom neem je Thomas niet even mee? En dan ga ik proberen, en dat beloof ik bij deze, ga ik proberen dat we ergens tussendoor Thomas nog even op het podium zetten. En met zijn gitaar. Want die klinkt, en dat zou toch fantastisch zijn? Dat we een soort van, hoe heet dat, een soort van ode kunnen brengen aan René door Thomas, met zijn muziek. Want die man, die jongen heeft dezelfde stem, dezelfde timbre, dezelfde houding, alles. Dus wie weet is dat een idee. Maar goed, als jullie niet willen, snap ik dat ook wel. Maar ik denk dat, ja, misschien is dat wel heel leuk. Ik zit het hier zo keihard te verzinnen. Hè? Rode komen heel veel mensen, hopen we. En ook heel veel artiesten. En ook de Weiga-truc komt erbij. Dus de iconische gele Weiga-truc komt erbij in Rode. Dus supergoed nieuws. Rutger van Barneveld, Henk Weiga, Corrie Konings en nog 18 anderen. Moet je maar even kijken op onze website, als je wilt.
1: Kijkend in mijn hart,

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgendere vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eisen dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: datum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en sta-caravans.
4: Kleed nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Heerlijk.
4: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
12: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
13: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
17: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We nemen je even mee naar de files. Eerst op de A1 tussen Hengelo en Oostenbroek staat 12 minuten voor de Duitse grens. En op de A7 hetzelfde verhaal, daar 18 minuten voor de Duitse grens. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen hetzelfde verhaal, 13 minuten. We mogen Duitsland niet in, schijnbaar. En op de A20, de Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Gouda. Daar staat bij Moordrecht een file van 12 minuten gemeld, 5 kilometer. En op de A50 Arnhem Centrum naar Hoenderlo. Dus dat is een ongeval gebeurd, 61 minuten. En eigenlijk is dat de weg van Arnhem naar Apeldoorn. Dus de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, 61 minuten file. Voor Hoenderlo, ongeval gebeurd, 61 minuten, best lang. Nou, dan nog wat flitsers. Die heb ik hier ook binnengekregen om jullie geld te besparen. Op de A1 bij Stroe staan ze tussen Barneveld en Apeldoorn, 67.0. En ook bij Holten vanmiddag zijn ze weer actief op de A1 bij 125.6. Ook bij Bad Hoeverdorp langs de A4 word je in de gaten gehouden bij 4.6. En tussen Drachten en Groningen bedoel ik op de A768.1. Dan een melding vanaf de A12, Driebergen-Rijzenburg tussen Utrecht en Maarn bij paaltje 70.4. En nog eentje bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 bij 30.3. Nou, en dan nog bij Velzen-Zuid tussen Velzen en Beverwijk op de A22. Daar staan ze ook bij 9.3. En op de A27 bij Hagestein, Utrecht richting Gorkum 58.7. En dan de laatste, die vinden we in Waspik. Dat is de A59, Breda naar Den Bosch bij 105.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Hessel Wijkstra!
17: Ja, heel veel fans willen Bernardo horen met Op het Kamp komt er zo aan. En ook Jong en Dom van Tino Martin. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, lekker zo'n zomerse vijf. En wat een energie. Er kan maar één iemand zijn, hè? Menzo Kortland, inderdaad. Kunnen we gelijk even vragen hoe het met Maria is? Maria, hoe is het met Maria? Ik heb Menzo, goedemiddag.
1: Ja, ik heb Maria al een jaar niet meer gesproken. Maar.
0: Is het uit? Of,
1: Ja, het is uit, ja. Ik heb Sukkel Amsterdam heeft er afgepakt.
0: Ja, die Sukkel, hè? Ja, oké.
1: Een andere nummer.
0: Ja, hey, we gaan weer iemand in de cabine benaderen. Je hebt even uitleggen voor de mensen die het gemist hebben. Dat kan bijna niet, maar... Jij bent op pad geweest met een camerateam. Je hebt chauffeurs en chauffeuses opgezocht. Je bent naast hun gaan zitten. Allemaal in het kader van... de stem van de cabine met onze cabinekaraoke die volgende week plaats gaat vinden. 25 en 26 juli op het festival. En daar zullen wij dan 2 dagen staan met allemaal mensen te laten zingen. Heb je daar een beetje zin in trouwens, mensen? Of,
1: ja, ik kan niet wachten. En het komt steeds dichterbij. Ik vind het alleen jammer dat de stem van de cabine inderdaad, wat ik al de afgelopen week heb gedaan, dat is die opnames die zijn nu helemaal klaar. Maar ik vond dat wel heel leuk. Ik wil zelf nu vrachtwagen chauffeur worden.
0: Ja. En die mensen komen natuurlijk ook allemaal met want die vrijkaarten die ze winnen, neem allemaal mensen mee, komen daar langs natuurlijk.
1: Ja, dat is superleuk. Dus eigenlijk iedereen die als de luisteraar iemand de afgelopen week heeft gehoord, die dacht, hé, dat lijkt me wel leuk om die in het echt te zien. Nou, dat gaat allemaal gebeuren volgende week in de Assen. Ja, dan staan ze er allemaal, alle stemmen van de cabine.
0: Ja, het begin van deze, toen we het ontluikten, zeg maar, toen leek het alsof we alleen maar professionele zangers zochten. Maar dat is helemaal niet de bedoeling, hè? Want ik heb hier Robin. Nou ja, hij hart en ziel zingt hij, hè, straks, hè?
1: Ja, wel leuk, want Robin inderdaad, dat is inderdaad ook helemaal geen professioneel zanger. Gewoon iemand die lekker achter het stuur kaart aan het meezingen is met alles. En die heeft ze opgegeven, maar het grappige is, ik heb dus de opnames in Rotterdam gedaan de laatste keer, omdat daar heel veel chauffeurs langskomen.
0: Ja.
1: En toen kwam dus Robin langs en die zei van, joh, luister, volgens mij heeft een collega van mij bij jullie gestaan. Want ik vroeg aan de planner van, kan ik langs Rotterdam gaan? En die zei, nou, dat is toevallig, want iemand anders die vroeg daar ook al op. Ja. Dus dat was Bond uit Volendam, die we eerder deze week hadden. Oh, ja. Dat is gewoon een collega van Robin.
0: Oh, wat gaaf. Ja. En nou heb ik het even voorbeluisterd. Hij heeft 1 miljoen kilometers gereden. Hij zag een pallet aardbeien staan liften. We kunnen er nog niet te veel over vertellen natuurlijk, maar...
1: dat horen we straks, ja.
0: Ja. En er was een tip van een ambulancebroeder. Een hele mooie tip om wakker te blijven achter het stuur.
1: Ja.
0: Dus ja, daar kun je ook niks over vertellen, want dan moet je luisteren naar het interview.
1: dit zijn die teasers, hè?
0: Ja, die teasers.
1: Die teasers die we doen.
0: Weet je nog hoe Robin van achternaam heet? Of waar hij rijdt? Want dat weet ik niet hier.
1: Nee, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar wat ik wel heel leuk vond was, ik denk dat iedere chauffeur hoopt dat ze Robin tegenkomen onderweg. Want hij kan dus fantastisch koken.
0: Oh.
1: Hij is dus niet echt van de truckerscafé zelf. Hij zegt van, joh, dat kan ik net zo goed zelf. Dus hij heeft gewoon alle gerei die je nodig hebt om een hele goede maaltijd te maken, heeft hij bij. Oh. Dus hè, als hij dan naar, weet ik veel, Noorwegen of zo moet, want dat doet hij wel eens. Dan, dan zijn de andere chauffeurs, die staan dan s'avonds naast hem. Ja. En hij doet gewoon de 3-sterren maaltijd koken die voor ze. Dus dat is echt geweldig.
0: Ja. Nou, we gaan hem ontmoeten op het festival. Hey mensen, ik wil je bedanken. We gaan luisteren naar het eerder opgenomen interview met hem. En dan spreek ik je morgen weer, hè?
1: Yes, tot morgen. Fijne dag.
0: En wie hebben we morgen, weet je dat?
1: Nee, maar er zijn er niet zomaar over. Ik denk dat het dan Zees is. Dus ik denk één van de twee. Ik denk Zees.
0: Oké, dankjewel, hè.
1: Yes, ik spreek je.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
2: Naast wie zit ik hier?
3: Je zit naast Robin.
2: Robin. De stem van de cabine, ben je opgegeven? Heb je zelf opgegeven?
3: Ben opgegeven door mijn moeder en mijn vrouw.
2: Ja.
3: Die dachten van, nou, dit is echt wat voor hem.
2: Hoe ben jij ooit het vak ingerold?
3: Het is er met de paplepel eigenlijk ingegoten. Zoals denk ik de meeste chauffeuren dat hebben. Zeg maar, mijn opa was vroeger chauffeur bij de Heineken. Alleen toen reden ze nog met paard en wagen. Dus mijn oom is chauffeur.
2: Ja.
3: Mijn vader is chauffeur. Mijn moeder is bouwchauffeur geworden. Die is uiteindelijk taxichauffeur geworden vanwege de kinderen.
2: Ja.
3: Nou ja, en ik heb als klein jochie, dat ik 5 was, zei ik van dat is wat ik ga doen.
2: Dit wil ik ook. Hoeveel kilometer heb je op de teller, denk je, in jouw leven?
3: Ik wil dat ik bijna 1 miljoen wil aantikken.
2: Ja?
3: Jazeker. Ik heb heel wat Scandinavië afgezwerkt, zeg maar.
2: Ja. Maar wat zijn tot nu toe de herinneringen dat je denkt van, nou, dat was echt ongelooflijk?
3: Op Scandinavië hadden we dat altijd, dan moesten we wel eens 24 uur overstaan. En dan stonden we altijd met een groepje van 5, 6 chauffeurs stonden we. Nou, dan gingen we altijd barbecue. Gingen we met z'n allen, legden we geld neer. Nou, dan gingen we naar de winkel barbecue, bier halen. Nou, dan maakten we van de pallets die we hadden, maakten we tafels. En dan 's morgens ontbijten met z'n allen. Oh, en even de stad in of de kermis over. Ja, dat was echt heerlijk.
2: En wat is nou een gek verhaal wat je onderweg hebt meegemaakt een keer?
3: Dat, Het was toen ik nog wilde haren had, zeg maar. En ik dacht, nou, ik kan de wereld aan. En maar doorgaan. En dat ik gewoon reed. En in één keer, ik zag een pallet met aardbeien liften. Dat ik een maatje van me bel. Ik zei, hoor een pallet met aardbeien, hoort dat te kunnen liften? En toen zei hij van, zou jij niet eens heel snel even aan de kant gaan en even een uurtje gaan slapen?
2: Echt waar? Was je echt zwaar?
3: Ik was echt heel erg moe. Ik zat aan energiedrank, koffie, sigaretjes.
2: En nog steeds had je hallucinaties?
3: Ja. Zo. Ik was dan echt ver heen, zeg maar. Dat was bij een transportbedrijf, die bestaat niet meer, gelukkig. Nee. Maar die had het niet zo nauw met regeltjes. En ik dacht, nou ja, prima. Oh, je bent jong.
2: Reed maar door.
3: Ik reed maar door. Van België overland naar Zweden toe. En toen kwam ik toch wel achter dat ik heel erg moe was. Want ik ging uiteindelijk wel op mijn bed liggen. En ik ben gewoon 13 uur later ben ik een keer wakker geworden. Ja, toen ik mijn wekkertje had gezet over een uurtje. Dus ja, als je denkt, ik ben even moe. Nou ja, wat ik heb geleerd van een ambulancebroeder is eten. Okay. Mensen die in de nachtdienst zitten, die zitten altijd op kauwgom te kauwen. En dat is puur omdat als je koud, dan gaan je hersens werken.
2: En dat werkt ook? Okay.
3: Ja, kauwen werkt ook heel veel.
2: Ja.
3: Ja. Want dan gaat jouw maag gaat werken en dan gaan je hersens dus werken en dan...
2: Oh, het goed, oké. En ja. Zingen.
3: En zingen.
2: Wat zing je bijvoorbeeld van Henk Wijngaard?
3: Teddy, dat vind ik wel sowieso een heel mooi nummer. Maar dat is meer een praatnummer dan een zingnummer. Doe dan zelf, vind ik een heel mooi nummer. Dat is Geboren als een trucker. En dat gaat dan over dat hij geboren is in Groningen, onder de Groninger zon. Ja, daar ben
2: dat
3: ik
2: klinkt ook, wel als jouw verhaal.
3: Daar ben ik geboren en getogen. En dat blijft toch in je roet zitten.
2: Mooi zeg.
3: Ook als ik een ritje Groningen mag hebben, dan zeg ik, we gaan weer even naar huis.
2: Ja.
3: Dan steek je de dijk over en dan ben je thuis.
2: En dan zet je dat nummer wel eens aan?
3: Daar gaat het nummertje zeker wel even aan. Dan gaan we even meebeleven. Zeker, ja.
2: En welk nummer ga je voor ons zingen vandaag?
3: Geboren als een drukker. Zeker.
2: Oké, laten we dat gaan doen.
3: Rust, dat komt als je bent. Geboren als een trucker, altijd op de weg

0: De wereld is mijn thuis. Dus ga, ik ben altijd onderweg naar huis.
1: Nou, lekker Robin. Heel goed, man. Je bent de stem van de cabine.
2: Kijk,
1: je mag straks optreden in die geniale, legendarische truck van Henk Wijngaard.
2: Nou, dan gaan we het zeker doen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: wagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Tapijtparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
4: Bla bla bla bla.
3: Welke mogelijkheden zijn er?
4: Bla bla bla bla.
5: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Zaterdag 18 juli vanaf 8 uur. Een avond vol humor, hits en Hollandse gezelligheid. Bij paviljoen Boei 12 aan het Schildmeer in Steendam. Met live optredens van Rika Hamminga, Hessel en Ineke, Evert Baptist en Bernie. Dus kom ook voor een onvergetelijke avond aan het water op zaterdag 18 juli naar Boei 12 aan het Schildmeer. Kijk voor tickets en info op paviljoenboei12.nl.
10: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je m'appelle France.
13: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
14: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
13: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
15: Is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
18: Radio NL.
15: Weerbericht.
19: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar onze vaste weerman Jan Visser in Purmerend.
20: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
19: Jan, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Hessel.
19: Had je het nou over regen in Friesland? Wat was dat nou?
21: Ja, nou ja, goed, het is zo dat we vanmorgen zijn we begonnen met een toename van de bewolking, uitgezonderd het midden en zuiden. Het midden inmiddels ook bewolkt, maar in het zuiden schijnt de zon en dat zal vanmiddag niet veel veranderen. Daar is de temperatuur inmiddels al opgelopen naar 27 tot 28 graden en er komt nog wel wat bij. Maar in het noordoosten en oosten nam de bewolking toe en die heeft zich sindsdien verder uitgebreid naar noordwestelijk Nederland. En er waren vanmorgen een paar felle buien actief in de buurt van of rond Hengelo en Enschede. Hengelo had 14 mm, ook Airport Twente kwam uit op bijna 14 mm. Dat is echt wel buien, ook met onweer. Nou, die zijn nu allemaal verdwenen. Maar in het noorden van Friesland

0: Dus dat hangt allemaal samen met de storing in de bovenlucht boven Noord-Duitsland, die zich naar het zeegebied ten noorden van de Wadden verplaatst. En het kan dus zijn dat ook op andere plaatsen in ons land vanmiddag lokaal een buitje valt. Maar veel voorstellen doet dat niet, hoor. Dus dat is een beetje het beeld. En het noorden van het land kan er plaatselijk nog een onweersbui ontstaan. Maar daar blijft het waarschijnlijk bij. En verder de temperaturen in de gebieden met bewolking en buien uiteraard lager. Het is op dit moment in het oosten van het land nog geen 20 graden. Het noorden van het land is ook wat teruggelopen naar 21 graden. Maar zoals gezegd, in het zuiden is het zomers en dat blijft vanmiddag zo. En de wind waait matig uit het noordoosten. Morgen trekt een lage drukgebied over Duitsland naar het noordoosten. Tegelijkertijd is de luchtdruk hoog ten westen van de Britse eilanden. En dat betekent dat de stroming bij ons noord tot noordwest wordt en daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Het wordt aan de kust zo'n 22 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog 28 graden worden. Maar in de kustprovincies in zijn geheel denk ik dat de temperatuur beneden 25 graden blijft. En verder een matige noordwestenwind aan de kust en op het IJsselmeer in de loop van de dag vrij krachtig. Verder ook morgen zon, maar toch ook in het noordoosten en oosten. Later op de dag kans op een enkele regen of onweersbui. Nou, het weekeinde verloopt koel. Met temperaturen tussen 20... Of koel, nee, dat is overdreven. Minder warm. Tussen 20 en 24 graden. Verder af en toe zon, ook wolkenvelden. En misschien op zondag plaatselijk een bui, omdat dat dan de bovenlucht wat afkoelt. Ja. Dus we gaan de verkoeling eventjes in.
1: Heerlijk.
0: Dat is wel zo fijn.
1: Ja, toch? Ja. Hey, dan heb je waarschijnlijk je spreuk ook aangepast erop, of?
0: Ja, het is nog niet helemaal actueel, maar jullie staat erom bekend, als het regent, dan regent het hard. En dan kan het hard regenen. De volksweerkunde zegt, als jullie uit regenen gaat, het geen blaadje droog laat.
1: Nee, ik zal even de deur open doen, moet je horen. Friesland hier, hè? Hey.
0: Ja, ja,
1: ja. Nou, we mooi klaar mee, want ik heb een korte broek aan en ik ben op de fiets.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, Jan, en tot morgen dan maar weer.
0: Tot morgen.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Gauw die deur weer dicht, zo.

0: Robert Pater draaiden we niet zomaar, deden we speciaal voor Annemieke uit Kautenbach. En dat ligt ergens in Luxemburg, schrijft ze. Dat is wel een leuk verhaal. Ze zegt, ik zou graag meedoen met de actie, ook met Frans Duits. Want onze dochter is daar geboren op het eiland van Maurik. Dus ik een stomme vraag stellen. Ik zeg, op het park dan? Hè? Op het eiland van Maurik? Ze zegt, nou, wij woonden toen op een schip en... Op dat punt van het eiland, dat lag vlak toen bij de zeilschool. En daar is ze geboren, ja. Dus ik krijg daar gelijk weeën en spoed en alles krijg ik in mijn visioen. Dus ik heb haar even gevraagd hoe dochter heet en hoe oud ze inmiddels is. Maar daar moet ik de antwoord op hebben. Superleuk. Ja, en Tour de France, dat is de kreet die je dan even indient te vullen... als je het liedje hoort van Frans, Duitse, Lange Frans. Met Tour de France heet Fransie. Meer Frans kan er niet in, zeg maar. Ja. Als je die hoort, en die ga ik nu draaien... dan is de bedoeling om zeg maar Tour de France te appen. En dan kan het zo zijn dat ik je zometeen ga bellen... en blij ga maken met vier plaatsen voor... vier plekjes voor op dat eiland bij die super deluxe barbecue... op 11 september, waar Frans Duits ook eens even laten horen... wie Frans Duits is, hè. En natuurlijk mee eten en barbecue gezellig doen. En er komt nog een prijsuitreiking van een midweek daar. Dus superleuk om te winnen. Hoe doe je dat? Nou, door gewoon dus nu Tour de France te hebben. Maakt niet uit hoe je speelt, maakt niet uit.
1: Radio.
0: Daar kijken we niet naar.
1: Dit is deze week.
2: Deze week.
1: De Hollandse Nieuwe.
3: Doe ik

0: zo verkeerd dat. Lara was dat. Lara Mila. Wie? Lara Mila.
1: Ken je dat niet?
0: Nou, die is nieuw. Heeft al bij ons op de zomertour gestaan. En ja, dat was best wel leuk. Dat deed ze goed. In Assen was dat. Nou, even een, ik zit even met mijn gedachten heel erg anders. Dat hoor je natuurlijk wel. Ik ben namelijk even aan het uitzoeken hoe dat zit met die oude Bless. Gisteren hadden we hier Joanne te gast. Die heeft de oude Bless opnieuw uitgebracht van Bobby Prins. En die oude Bless, ja, haar oma riep dat altijd. En ik heb dat ook wel eens in het verleden ergens horen roepen van... hup, oude Bless. Huppakee, hup, oude Bless. Dus ik denk, nou wil ik weten hoe dat zit. Nou, het is dus een kreet uit de paardenwereld, hè. En een bless is een witte vlek of een streep op het voorhoofd van een peert. En paarden met zo'n aftekening werden simpelweg gewoon bless genoemd. Dus vooruit oude bless, dat is letterlijk wat de koetsier dan tegen zijn oude paard kon roepen. En de uitdrukking werd later ja, ook wel als grappig bestempeld, staat hier. Dus wel leuk, toch? En ja, we hebben dat liedje natuurlijk klaargezet. Want Joanna Hamer, die jodelt er ook bij. En heeft succes met het nummer. Dat gaat best goed. Het is ook even wat anders dan al die andere liedjes, zeg maar. Het valt gewoon even op in het hele

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
3: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
7: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
8: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
7: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden.
20: Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Dat betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Kraken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Kraken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houd hem. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
10: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
11: Goedemiddag, hier de actuele situatie op de Nederlandse wegen qua verkeer. Even wat files op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Er staat zo'n 10 minuten vertraging, 4 kilometer. En op de A7 van Westerbroek naar Bremen, ook daar wat problemen. 29 minuten staat daar voor de grens. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, voor de Duitse grens ook 14 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Nijmegen voor Merwede-kanaal. 15 minuten vertraging door een verbindingsweg die afgesloten is. En dan de A22 nog, Beverwijk naar Velsen voor Beverwijk. Daar is 15 minuten geconstateerd, 2 kilometer file. En op de A37 Holsloot naar Meppen ook bij de grens 13 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost bij de Tacticusbrug, daar staat ook 11 minuten vertraging. Nou, dan nog wat flitsers her en der door het land heen. Die hebben we hier ook te melden. Op de A1 staan ze bij Holten vanmiddag bij 125.6. En op de A4 bij Schiedam tussen Schiedam en Pernis bij 72.2. En op de weg van Groningen naar de Duitse grens bij Scharmeren, daar staan ze bij 211.2. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij Maasbergen, daar vind je ze ook bij 83.2. Dan nog meer op de weg van Zwolle naar Amersfoort, 28 bij 59.7. En op de A50 tussen Os en Eindhoven, daar ook 95.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ja, de allerleukste muziek natuurlijk bij ons. Zometeen voor je de nieuwe van Robert van Hemert. Die heet Zandloopster.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hans en de nieuwe Titanic.
1: Yes.
0: Nou, even kalm aan. Dit is toch prachtig, dit. Even rustig aan. We gaan even contact leggen met... ja, met wie eigenlijk ook alweer? Met wie?
2: Met Bianca.
0: Bianca.
2: Uit Dordrecht.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij ligt plat in een zwembad.
2: Ja, na een snelle werkweek heb ik nu vakantie en ik blijf dit jaar thuis. Dus ik heb van mijn man een nieuwe zwembad gekregen.
0: Oh, dat is gaaf. En kun je me even omschrijven? Hoe groot is zo'n minibadje of zo'n grote ophalen?
2: Het is een ovale, een lazy spa, natuurlijk. Ja. Dan kunnen we nog af en toe bubbelen.
0: Oh, wat gaaf zeg. En hoe lang lig je er al in?
2: Nou, even kijken, al 2 uurtjes of zo.
0: Heerlijk.
2: Maar af en toe is het zonnetje weg, dus vandaar.
0: En ben je daar dan alleen in dat zwembad? Of?
2: Ja, ik heb nog 2 leuke hondjes lopen.
0: Ja.
2: En mijn man heeft avonddienst, dus ik ben nu alleen. Ja. Met mijn hondjes dan.
0: Nou, we krijgen er een mooi beeld bij. Wat voor bikini heb je aan, of lig je daarnaast?
2: Ik zou het liefst naakt willen, maar dat kan ik de buren niet aandoen.
0: Wat voor kleur bikini heb je dan? Of,
2: dat wordt wel te intiem.
0: Oh, oké, dan laten we dat zitten.
2: Ja, laten we dat maar doen, ja.
0: Jammer hoor. Hey, Bianca was het, hè?
2: Ja, klopt.
0: Bianca, jij wilt graag naar de barbecue van Frans Duis. Waarom eigenlijk?
2: Ja, ik hou wel van Nederlandse muziek en het lijkt me gewoon leuk om te doen.
0: Ja,
2: en ik ben vrijdags is mijn vrije dag van mijn werk. Ik ben dan ook mantelzorger en zo. Oh, en het lijkt me wel leuk.
0: Zo mooi passen.
2: Dus het lijkt me wel heel leuk om daarbij te zijn.
0: Maar heb je ook al nagedacht wie je dan mee zou nemen eventueel?
2: Ik denk of mijn man of mijn vriendinnen.
0: Ja, een keer zonder man op stap misschien ook leuk.
2: Nou, ik ga vaak... Mijn man houdt niet zo van stappen. Dat mag ik niet.
0: Okay. Hey, je hebt 4 kaarten te pakken, Bianca. Dus gefeliciteerd!
2: Yay, dankjewel! Yeah. Nou, wat leuk!
0: Ja, toch?
2: Ja, geweldig vind ik het.
0: Het zal plaatsvinden op 11 september. Je bent erbij met 3 introducees mag je meenemen. Is echt op een eiland, dus je kunt geen kant op.
2: Nee joh, geweldig.
0: Alsof we het nou leuk vinden niet, je moet gewoon blijven.
2: Nou oké, ik ga dus even een paar vriendinnen zoeken die mee willen.
0: Ja, superleuk. Heb je nog een favoriet liedje die ik even kan draaien voor je?
2: Ja, eigenlijk ben ik helemaal gek van Frank van Etten.
0: Frank van Etten?
2: Ja, dat is mijn die vind ik zo mooi. En het liedje met Verloren.
0: Verloren? Oh jee. Hoe kom je daar zo bij dan? Waarom dan?
2: Ja, ik weet niet. Ik vind dat die man een mooie stem heeft. Ook al doet de media niet zo heel erg leuk en zo. Maar ja, die man is prachtig.
0: Ja, hè?
2: Ja, nou, hij heeft gewoon een hele mooie stem. En vooral als hij dan in de kerk gaat zingen of zo. Ja, hij krijgt gewoon echt kippenvel.
0: Ja, precies. Verloren. Maar ik heb Verloren niet. Ik heb wel 80 liedjes van hem, maar die niet. Hoe kan dat?
2: Wacht even. Is het dan niet...
0: Heet het anders misschien?
2: Ja, weet je nou, dat hij... ik ben niet meer die man van toen.
0: Oh,
2: dat
0: is hem. Die bedoel je?
2: Ja, wel, ja van Van Loris, van Frans Bauer.
0: Die man van toen? Van Frans Bauer?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nee, die is van... niet meer die man van toen, is van Frank van Etten.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Nou, haal je alles door elkaar. Nee, oké, want je maakt me helemaal in de war hier. Komt ook door die bikini, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Omdat ik niet... Ja, dat is hem.
0: Ja, hè?
2: Ja, dit is hem.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan je ontmoeten daar op het eiland van Maurik. Van harte gefeliciteerd. Blijf even een lijn voor alle gegevens.
2: Ja, doe ik.
0: En doe je man de groeten, hè?
2: Ja, zeker. Hartstikke bedankt, hè?
0: Alsjeblieft.
2: Doei, doei.
0: Doei, doei.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dan ga je op zoek naar pallets?
6: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
11: Bouwcenter Concordia.
10: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Concordia.
14: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
15: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
21: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
8: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

en zo gaat het nog een tijdje door. La la la la. Pussycat met toch wel uiteenlopende muziek eigenlijk, hè? Allerlei verschillende genres wat ze gewoon maakten. En ook, het is ook allemaal even mooi of zo. Een oud liedje was dit uit 1981, Then the Music Stopped. En dat was hem helemaal. Nou, dan even wat verhaaltjes nog. Je had het net in het nieuws al gehoord. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt met een balpython in haar BH. Een vrouw die had verteld dat ze de slang zomaar in een hotel had gevonden in Amsterdam. Maar daar geloofde ze niks van. Dus het beestje inmiddels veilig opgevangen en in bewaring genomen. Maar ja, die slang, ik was leven, is dat dan giftig? Nou, een balpython is een vrij kleine, niet giftige wurgslang. Dat wel. Dus ja, hij kan je niet vergiftigen, maar hij kan je wel wurgen. Ja, dan ben je even verder. Ben je gelijk een ver. Nou, en dan is er nog wat bijzonders gebeurd. Er schijnt een pindakaasvloer te zijn in Rotterdam. Kunstenaar Wim T. Schippers die heeft dat bedacht. En ja, daar liet iemand zijn telefoon in vallen. En iemand heeft daar per ongeluk met zijn schoen in gezeten. Je moet je voorstellen, een vloer van heel veel pindakaas. Even kijken, staat er erbij hoeveel pindakaas. Nou ja, ze hebben in ieder geval pindakaas stucadoors. Om het weer netjes te maken. Nou. Hey, Thijs uit Zwolle die wil even een verzoekje aanvragen. Even speciaal voor zijn collega Jurjen. Die luistert voor het eerst naar Radio NL. En die geniet zichtbaar van de dikke hits. Dus of ik even Frans Bauer wil draaien met De Chinees. Nou, tuurlijk. Bij deze. Jullie vragen, wij draaien De Chinees. Hè? En ja, mocht je nog een verzoekplaatje hebben om de boel zometeen af te sluiten, dat ik het overgeef aan Stefan Leur, laat maar even weten.

zijn Samuel Welten en Lil Kleine met Maak Me Nou Niet Gek. Nog even de laatste plaat in het programma is voor Anoushka. Anoushka uit Deurne, ze zegt, ik heb wel een leuke afsluiter. Als je die even zou willen draaien, zelfs een foto van het stel erbij. Want het is een duo. Het duo Natasha en Edwin, waar de wind ons brengt. Dat is een mooie afsluiter, dat klopt. He, als je daar naar luistert, naar de tekst ook, dan dat klopt precies. Hey, zometeen veel plezier met collega Steven Leur. Hij neemt je mee natuurlijk tot aan 6:30 vanavond. En dan hebben we Rory nog. En bij hem kun je dus ook kaarten winnen voor Frans-Duitse barbecue. Dus houd in de gaten, want dat gaat maar door de hele week. En ook Frans is Hollandse Nieuwe, dus rondom die Hollandse Nieuwe is de hele actie bedacht. Dus superleuk. Hey, ik spreek je morgen weer, Natasha en Edwin.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
4: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De Boerendrachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55... exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
6: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar
10: evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Groten, rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
11: 3:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files A2 Maastricht-Eindhoven 20 minuten. De A7 Groningen-Duitse grens 22 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam dan 8 minuten en 5 kilometer. Komt door een ongeval wat inmiddels al is opgelost. As we speak. Snelheidscontroles. A4 Antwerpen-Rotterdam 245.0. De A12 Utrecht richting Arnhem 83.2. En de A35 Almelo richting Enschede 56. Meteen.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Stefan Leer!
11: Ja, goedemiddag. Pascal Redeker en Henkie Damer die staan voor jou in de standblokken.
12: Dit is de muziek van

draaien we dit. Nou, omdat er over 2 weken weer een nieuwe versie uitkomt. Een hippe versie met een rapper. Nou, kun je het wel raden, denk ik. Hè? 3:15 geworden. We doen het eens even een beetje rustig aan. Wat een weer was dat gisteren. En kijk naar vandaag.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser.
8: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
13: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: Met de caravan op pad? Maar wat is waar?
16: De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker.
15: Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
20: Je m'appelle France.
21: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
22: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
21: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

eens wat doorhebt. Oh, de Hollandse Nieuwe wordt altijd gedraaid tussen 4 en 5 op dat tijdstip. Dus dan is dat vandaag misschien ook wel weer zo. Hoor jij zometeen Frans Duits met zijn Tour de France, dan app je daadwerkelijk even Tour de France. En wie weet ga jij dan met nog 3 mensen, dus in totaal 4 personen, een mooie middag beleven. Een volledig verzorgde barbecue-middag met Frans Duits. En dat vindt allemaal plaats op het eiland van Maurik. En daar kun je ook nog een midweekje aan verdienen. Eind van deze week, dat is morgen dus. Dan gaat er nog een super hoofdprijs uit. En dan kun je daar ook nog extra lang verblijven en barbecue. Dus mooi. Hoor je Frans, dan heb je Frans.

0: vrijgezel.
1: Guido van der Graaf, een eeuwige vrijgezel. Het is deze week geen hogere wiskunde, maar we hebben een zo mooie actie voor je bedacht. Het is de Hey Fransie week. Hoor jij een Frans-Duits met zijn nieuwe single Tour de France? En waarom is het geen hogere wiskunde? Nou, het is ook de Hollandse nieuwe van deze week. En zit meestal in dit programma en ook alle programma's van alle collega-DJ's zit het vastgebakken op een vaste tijd. En misschien dat je dat op

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zinne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsunweer en Rollo.
5: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren.

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
3: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
4: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
0: Zaterdag 18 juli vanaf 8 uur. Een avond vol humor, hits en Hollandse gezelligheid. Bij paviljoen Boei 12 aan het Schildmeer in Steendam. Met live optredens van Rika Hamminga, Hessel en Ineke, Evert Baptist en Birdie. Dus kom ook voor een onvergetelijke avond aan het water op zaterdag 18 juli naar Boei 12 aan het Schildmeer. Kijk voor tickets en info op paviljoenboei12.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten... Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcrème?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
7: Het is 4:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files, de A15 Nijmegen-Gorkum 13 minuten. De A16 Breda-Rotterdam 23. De A50 Eindhoven richting Arnhem 24 en de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel een kwartiertje door een ongeluk. En je wordt via de vluchtstrook omgeleid naar een andere weg toe. En dat is 4 kilometer momenteel. Snelheidscontroles, daar komen ze. A2 Maastricht, Eindhoven 250.0. De A7 Heerenveen naar Groningen 168.1. De A16 Breda, Rotterdam 52.8. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam 20.5.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: onze nieuwe deze week.
1: Magnifiek.
0: En deze plaat heeft twee betekenissen deze week. De andere hoeven we niet uit te leggen. Voor 4:30 gaan we bellen, dat weet je genoeg. En wat Frans ook heel mooi heeft gedaan, is een beetje Lange Frans weer uit de slop trekken. Want Lange Frans die verhuurde zich aan... Nou ja, ik vind het zelf een heel smerig woord om te zeggen. En ik wil het ook eigenlijk niet zeggen. Maar om even uit te leggen dat Frans... hoe heet hij ook alweer? Lange Frans die zat eigenlijk in best wel veel liedjes met B-zangers. En er bestaan geen B-zangers. Maar even om aan te geven dat zeg maar als je 1800 euro had gespaard... en dan kon je gewoon... in principe een Lange Frans liedje krijgen. Op afstand. Hij kwam niet eens langs in de studio, maar gewoon in zijn eigen studiootje doet hij yo, yeah, yeah. En dat zat dan in je track. Maar wat Frans heeft gedaan om Lange Frans weer een podium te geven in een hele goede plaat, ook Hollandse Nieuwe deze week, dat maakt Lange Frans meteen weer Billy Dans en Donnie. Dus ja, die wordt weer veel gevraagd in modder vette goede producties. Ja, niet dat alles slecht. Ik kon een beetje raar uit mijn mond, zoals ik dat zou zeggen, maar ik bedoel het niet. Want ik ben zo'n gast op verjaardag. Als mensen het dan over de Nederlandse muziek hebben, dan ben ik daarvan. Want als ik ergens in een ruimte ben, dan gaan ze altijd over muziek praten. En dan zeggen ze wel eens het woordje B-zanger. En dan word ik altijd een beetje boos, want dat bestaat gewoon niet. B-zangers, C-zangers, het bestaat niet. Ze doen allemaal hun best, wat dat betreft. Dus oké, komt een beetje krom bij mijn mond. Ik bedoel er niks mee. Ik bedoel het goed. Zeg, voor 4:30 gaan we even bellen.

Het kan nog steeds. Even het woordje, of in ieder geval de zin Tour de France appen. Want na de menuwe van Monique Smit ga ik eens even rondbellen. Wie of wie krijgt voor 4 personen, inclusief jezelf natuurlijk, een geheel verzorgde barbecue middag met de legend Frans Duis. Hierna gaan we bellen. Mm-hmm.

0: Het was al een jaartje of 5 geleden dat zoiets gebruikt werd in een liedje. En dat is eigenlijk heel simpel, van noord naar west, van oost naar zuid. En ja, dat flikst me weer even weer. Dat valt meteen op, is leuk. Meezingbaar, je hoort een liedje, denk ah, die is er al jaren. Terwijl die gewoon eigenlijk net nieuw is. Nou, we gaan even bellen, want hoor je deze week het liedje van Frans Duits voorbij komen. Dat is geen hogere wiskunde, want het is ook de Hollandse nieuwe. Het zit meestal op vaste tijden ingebakken in de show ergens. Dus je kan je klok erop gelijk zetten. Zo mooi hebben we het voor je gemaakt. Tour de France app betekent dat jij een exclusieve barbecue middag gaat beleven met Frans Duits. En dat is op het eiland van Maurik. En je kan morgen ook nog kans maken in het programma van Rory op een midweek daar. Dus helemaal gaaf, helemaal super. En ook al win je de midweek niet, geen ramp. Je gaat Frans Duits ontmoeten. En niet zomaar even een verplicht momentje, een fotootje maken, lachen, een handje en daarna is hij je naam weer vergeten. Nee, je kan echt indruk op hem maken. Je kan met hem praten dat hij denkt na tijd van oh, jeetje, die Frank die was echt wel leuk. Of Edwin, jongen, wat een topgozer is dat. Dus nou, meedoen. Vanavond nog even Fransie spotten en dan kun je ook weer winnen. We gaan nu even eentje uitzoeken. Daarom hoor je veel us op de radio, want ik vind het belangrijk dat het live gebeurt. Want ja, anders lijkt het of we het van tevoren allemaal uitzoeken. Dat iemand op afstand het voor ons uitzoekt. En dat, ja, die moet je bellen. Dan gaan ze, want kijk, er zijn natuurlijk radiostations. Die gaan al de social media zeggen van hoe zien de mensen eruit? En rijden ze in de Ferrari? Ja, oh, dan gaan we ze bellen. Nou, wij gaan gewoon lukraak een beetje met de muis en de weer scrollen. En dan gaan we gewoon bellen. Dat gaat nu gebeuren. En ook al reed je in een Ford Capri. Maakt niet uit. Oh, dan moet er een keer een liedje over gemaakt worden. Hallo?
1: Met Esther
0: Pernissen. Esther, hey, met Stefan Leur van Radio NL.
1: Oh, hoi.
0: Jeetje, ja, schrik, hè?
1: Oh, leuk.
0: Ja, leuk, want je hebt het te pakken. Hey, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Je gaat Frans-Duits ontmoeten, je gaat met een barbecue en dat gaat allemaal plaatsvinden op het eiland van Maurik. En je mag nog even 3 personen meenemen ook, met z'n viertjes, lekker naar Frans-Duits.
1: Ja. Oh, ik heb er allemaal zin in.
0: Ja, dat geloof ik. Ik weet niet of daar ook een soort van muziekinstallatie staat. Misschien gaat hij ook nog wel even een mopje zingen, maar dat weet ik niet. Of, je gaat er wel vanuit. Jij toch ook, Esther, of niet?
1: Oh, leuk. Ja, ik ga met hem dansen, geweldig.
0: Ja, precies. Nou, veel plezier daar, Esther. En morgen maak je misschien nog kans op een midweekje op het eiland van Maurik.
1: Oh, super. Oké,
0: doeg. Nou, blij.
1: Doei.
0: Doei. Vanavond.

0: shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Tapijtparadijs. Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, aan die handen houden ze aan.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026. Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
16: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je m'appelle France.
19: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
20: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
19: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
21: Is Radio NL.
22: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan. MH.
3: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
12: Radio NL.
22: Weerbericht.
23: Bijna 4 minuten over 4:30. Vandaag is er heel veel bewolking. Meer dan de afgelopen dagen, vooral in het noorden en het oosten. Die krijgen er flink van langs vanavond, ook met wat buien. In het zuiden is het nog droog, schijnt de zon nog geregeld. De temperatuurverschillen zijn de komende dagen groot. Bewolking, het wordt niet meer warm. Plaknachten zijn uitgesloten, maar de warmte komt er wel weer aan. Over een paar weken, zeggen ze hier. Nou, oké. Wij geloven dat klakkeloos, maar ja, het is en blijft een voorspelling natuurlijk. Dan de files. A2 Utrecht richting 21 minuten. Daar 16 Breda, Rotterdam 39 en de A58 Eindhoven richting Tilburg een half uurtje. Snelheidscontroles. De A2 Amsterdam richting 61.2. De A10 knooppunt Nieuwemeer richting knooppunt Koenplein. Daar staan ze bij 21.5. De A20 Hoek van Holland naar Gouda 35.8. En de A44 Den Haag Amsterdam hectometerpaaltje 20.6. Radio.

keer ergens tegen te komen. In de IKEA. Lucas en IKEA. En dan even een fotootje maken of even lachen. Leuk man. Een legendarische plaat natuurlijk. Plaat. We zeggen ook nog steeds plaat. Hè? Een legendarisch MP3'tje. Of een legendarisch liedje. Nou, maakt helemaal niet uit. Je begrijpt wat ik bedoel. Een liedje wat altijd een beetje te lang aanvoelt. Maar nu ik het zo hoor, denk ik, ja, hij mocht nog wel 2 minuten langer in principe. Wat een dansvloer. Rammer is dat. En dat maakt niet uit. In het zuiden van het land, in het noorden van het land. Als je dit in start, dan weet je meteen wat je moet doen. Of naar buiten rennen, of dansen.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De zon.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. De vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd de politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Toiletten waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog, en het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Hilton. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
2: Allsafe!
3: Geeft ruimte.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
13: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
14: 4 minuten over 5, dit zijn de problemen onderweg. De files, de A2 Eindhoven-Utrecht, daar zo'n 12 minuten. De A16 Breda-Rotterdam, 50 minuten, 13 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden ergens bij Hendrik Ido Ambacht. De A44 Den Haag-Amsterdam, 14 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen, ook 40 minuten. Snelheidscontroles A6, Joure richting Lelystad, 282,6. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2. De A16 Rotterdam-Breda, 48,6. De A28 Amersfoort-Zwolle, 62,2 en de A50 Eindhoven richting ons. Even opletten bij 95,7.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Mick Harder en Sweet Caroline. Het is 10 minuten over 5 is het geworden. En ja, je hebt van die liedjes, die wil je graag op Radio NL horen. En die wil je liefst niet, sowieso niet een paar keer in de week horen. En dit is zo'n liedje, die je af en toe eens hoort. En dan wil je ook het liefst dat het disjockey even zijn mond houdt. En dat we hem helemaal laten horen. Nou.

0: strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
1: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Sudo, de bouwverslimmers.
1: Iedere klus weer.
3: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Je m'appelle France.
3: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
9: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
3: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
8: Is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
11: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
12: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
11: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Weerbericht.
13: 3 minuten over 5:30 geworden. Buien zijn mogelijk in het noorden en het oosten van het land. In het zuiden van het land is nog een beetje zon. De temperaturen die verschillen enorm. Het wordt wisselvallig weer. De plaknachten zijn even voorbij. Dan met er maar even koekeloeren wat er aan de hand is op de wegen. Dit zijn de files. De A16 Breda richting Rotterdam, 39 minuten. De A44 Den Haag richting Amsterdam, een kwartiertje vertraging. Ik ben ook echt toe aan vakantie, joh. Niet normaal. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar staat een kwartiertje. En dan de snelheidscontroles. A1 Amsterdam Amersfoort, 14.7. De A7 Heerenveen richting Groningen, 168.1. De A27 Utrecht richting Gorkum bij 69.6. En de A76 Aken richting de Duitse grens. Daar staan ze bij 25.3.

En voor mijn gevoel was ze daar opeens Femke Hengeveld. En hier is dat feestje. Nou, hier is een gast. Ik hoef hem niet eens aan te kondigen. Je hoort meteen al, oh, dat is die. Met die hele hoge stem natuurlijk. Gerard Joling, het is al niet voorbij. Oh, doe ik het toch. Ja, ik ben ervan aangenomen. Hey.

0: Zaterdag 18 juli vanaf 8 uur. Een avond vol humor, hits en Hollandse gezelligheid. Bij paviljoen Boei 12 aan het Schildmeer in Steendam. Met live optredens van Rika Hamminga, Hessel en Ineke, Evert Baptist en Birdie. Dus kom ook voor een onvergetelijke avond aan het water op zaterdag 18 juli naar Boei 12 aan het Schildmeer. Kijk voor tickets en info op paviljoenboei12.nl.
1: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
6: Bouwcenter Concordia.
5: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Concordia. Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
9: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Rode.
10: De zon.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Rainbow Events voor openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Heb je tijd?

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
7: 3 minuten over 6 geworden. Dit zijn de files. De A2 Eindhoven richting Utrecht. 19 minuten. De A16 Breda. Rotterdam maar een half uurtje. De A59 knooppunt Zonzeel richting 9 minuten. En dan de snelheidscontroles. Het zijn er eigenlijk nog twee. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij 250.0. En op de A28 Zwolle naar Amersfoort 59.7.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

Sander de Bouvier en... de Boezanier natuurlijk en Joël. Hey, 6:10 is het geworden. En we gaan even terug in de tijd. Een dame die wij redelijk veel hebben gedraaid op Radio NL. Toen werkte ik hier helaas nog niet. Maar dit werd dagelijks gedraaid. Heel veel aangevraagd. En toen was zij nog piepjong. Aukje.

Jerome. Haal alles uit het leven. Nou, dit is een man die doet dat. Hit op hit op hit op hit. Help hit. En als je dit kan verzinnen, dan ben je een legend. Een cover van Mark en Dave.

0: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
1: Want ik ben rijk. Ik ben rijk met alle vrienden om me heen. Rijk, want met jou ben ik nooit alleen.
0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Jij denkt dat je alles kan maken. Jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
6: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
8: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
16: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
15: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Best een lekkere dag vandaag nog. Zeker als je een beetje in het zuiden van het land zit. Dan kunnen de temperaturen zo nog rond de 30 graden zijn op dit moment. In het noorden al wat meer bewolking. Her en der kans op een buitje, met name in het noordoosten. En vanavond gaat het verder afkoelen. Morgen is er meer kans op regen en dan gaan de temperaturen ook dalen. Dan wordt het geen 30 graden meer, maar zo'n 21 tot 26 graden.
2: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam doe jij voor het Terbrechtseplein 20 minuten langer over. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevelaken dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een autobrand. En de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Ter Heide 5 minuten vertraging. Heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Meistermeldenkamer op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 250,0. A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2. De A27 naar Almere bij 115.

gevoel dat extra veel mensen deze zomer hebben natuurlijk. Ik woon nou in een caravan. Ja, voor hem is het dan bittere noodzaak, althans in dit liedje. Maar je zou maar de komende 4-5 weken lekker ergens in een caravan mogen vertoeven. Gewoon omdat je lekker op vakantie gaat. Hè? Dat zou mooi zijn natuurlijk. Overigens, morgen een mooie dag. Want dan komt er weer heel veel nieuwe muziek uit. En ook een nieuw liedje van Jan Biggel. Staan al wat dingetjes van online. Het gaat over dat het leven zo mooi is. Ja, Jan Biggel, we kennen hem natuurlijk als een levensgenieter. Dus het kan niet anders dan dat dat een echt mooi liedje van hem gaat worden natuurlijk weer. Zo was het Jan Biggel betaamd. Je hoorde hem zojuist op Radio Wadel aan het begin van de donderdagavondshow. En van de ene Jan meteen even door naar de andere. Jan Smit met Frans Bauer.

Tattoo Jacketti en de Scooters en I Save the Day bij Radio NL. Het is de donderdagavondshow. Dus zometeen doen we weer een klein overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Oftewel het komkommernieuws. We zitten natuurlijk weer een beetje in komkommertijd. Dus dan is er weer genoeg te beleven op dat vlak. Zo is er een vrouw onderschept op Schiphol. Die had iets wel heel bijzonders verstopt in haar BH. Ja, en dan is het niet dat je denkt van... Oh ja, ik weet wel wat dat is, twee meloenen. Nee. Echt een exotisch dier. Eentje die je niet zomaar in je BH zou stoppen, normaal gesproken. En er is een man in Rotterdam die heeft op een hele vervelende plek vastgezeten. Hoe het zit, ik vertel het je zometeen. Als je blijft luisteren naar Radio Adel en verder natuurlijk de beste muziek van eigen bodem. Jan Brink komt eraan en dit is Snelle, smoorverliefd.

Midden in de nacht, wat misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollo.
3: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
8: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
3: Want u scoort bij Isolatie Noord.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, aan die handen, handen zijn.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
8: Bla bla bla bla.
7: Welke mogelijkheden zijn er?
8: Bla bla bla bla.
9: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
10: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
11: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
12: Radio NL.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt een camera langs de A9. Ook maar Amstelveen bij 54,9. En de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Rory Jonker gaat!
17: Met zometeen Ik meen het van André Hazes, maar dan gezongen door Edwin Evers. Er eerst Sander Kwarten.
15: Dit is de muziek van

0: Het was de Ik Meen Dit van André Hazes, maar dan gezongen door Edwin Evers. Je hoorde hem bij Radio Rail.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd, ook bij Radio NL.
0: En ik pak hem er weer bij, het dagelijkse overzichtje komkommernieuws. Omdat het, nou ja, een beetje ontbreekt aan echt nieuws, zou je bijna kunnen zeggen. Een Canadese vrouw is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te krijgen. Gebeurde op Schiphol, ze had het dier in haar BH verstopt. Dat ik alleen al denk, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar ze werd ontdekt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Want er was daar een controle en daar werd ze uitgepikt. Ze beweerde dat ze de koningspython had gevonden bij een Amsterdams hotel. Ja, want die komen daar ook echt voort natuurlijk. Dat snap jij ook. Ik vind het wel apart trouwens dat zo'n beest dan... Ik zou denken, dat moet ik dan niet te dicht bij me hebben. Maar dat heeft haar dan geen angst ingeboezemd. Hè? Boezemd, nou ja, goed. Bijzonder verhaal uit Rotterdam. Daar heeft een man ruim 2 uur lang vastgezeten in een vuilniswagen. En dan niet in de cabine, nee, echt in het gedeelte waar normaal gesproken het vuil in gaat. Vermoedelijk lag hij te slapen in een vuilniscontainer die in de wagen werd geleegd. Hij is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de brandweer had dus wel 2 uur nodig om hem te bevrijden. Oei, oei, oei, dat lijkt me geen pretje. Maar van de andere kant wel weer een ervaring voor het leven. Dat je hebt vastgezeten in een vuilniswagen. Dat kan niet iedereen zeggen. Gelukkig misschien. En je kan sinds gisteren bieden op een bijzondere viltstift. Die is namelijk ooit geweest van astronaut Buzz Aldrin. Hij was een van de eerste mensen op de maan. En hij gebruikte die ook daadwerkelijk tijdens die missie. Namelijk om een onderdeel van een raket te repareren, waardoor de eerste maanmissie kon terugkeren naar de aarde. Dus zonder die viltstift was hij er nooit meer geweest. Prijs trouwens, bieden kan vanaf $500.000. Dat is €437.000. Euro. Ik weet niet hoe het zit met je vakantiegeld, maar als dat nog niet op is, ik zie mogelijkheden.

0: Radio NL.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje.

Radio Rail en het geluid van de zomer. Het was Laat de Zomer in je Hart van Wolter Kroes. Ja, als het lukt, doe dat vanavond nog even, hè, die zomer in je hart laten. Want morgen wordt het allemaal weer minder. Dan gaat het op meer plaatsen regenen. Temperaturen gaan dan ook omlaag. Dus als het kan, geniet ervan vanavond, zou ik zeggen. Hey, mag ik je dan even voorstellen aan de nieuwe muziek? Er is namelijk een nieuw liedje uit met de naam Titanic. En dan weet ik wat je denkt. Dan denk je, oh, dat gaat dan ongeveer zo klinken, weet je wel. Dan ben je weer even helemaal terug bij die film. Oh, Jack, I'm flying. En dan van die gevoelige vocalen. Een echte langzame lummel, zou Stefan Deur zeggen. Of dat voor dit liedje geldt? Het antwoord is gelukkig niet. Nee, dit is namelijk daadwerkelijk wel een leuk liedje. Het is van de gasten van Helemaal Holland. Die hebben een ode geschreven aan een vrouw. Met eigenlijk de boodschap, ja, als jij de Titanic zou zijn, dan was ik de kapitein. Ja, dan maar hopen dat je geen ijsschot tegenkomt. Dat is weer de andere kant van de medaille natuurlijk. Maar het liedje is leuk en hoor je uiteraard als allereerste bij je vrienden.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand.

0: kans voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Je m'appelle France.
9: Deze week is het Frans-Duits week op Radio WNL.
10: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
9: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio WNL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
8: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.

De allernieuwste van Django Wagner op Radio Wareel. Waarom ben jij gegaan? En daarvoor nog één van Belinda Kinnaar. Ja, ik denk nog één wordt er sowieso wel gedronken vanavond op de Zwarte Cross. Hè? Aftrap van een van de mooiste weekenden van het jaar. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Tenminste, dat hoor ik van iedereen die daar vandaan komt, die daar wel eens geweest is. Dat het een fantastisch weekend is. Ja, er zijn natuurlijk veel festivals, maar dit is voor veel mensen toch wel een hoogtepunt. En over hoogtepunten gesproken, ja, sowieso dat debakel rondom even serieus, hè, dat wordt nog even spannend. En deze man die staat vanavond voor het eerst op het hoofdpodium. Heeft de stadions uitverkocht, staat in heel veel feesttenten, maar dit had hij dan nog nooit gedaan. Kan mij voorstellen, ondanks de grote artiest die hij is, dat hij het toch nog wel een beetje spannend vindt dan. Het is de koning der piraten, Jannes.

de rug van weg geweest. Tinus van der Weijden was een tijdje van het podium af, omdat hij het druk had met andere dingen, met name met werk en zo. Maar nu heeft hij de draad weer opgepakt, de handschoen weer aangetrokken. Ik weet niet of ik nog meer van dit soort clichés kan bedenken. Maar hij is in ieder geval weer lekker aan het optreden. En heeft ook nieuwe muziek uit, dat is deze. En dat is meteen ook een lekker zomerliedje. Wat jij, past prima op zo'n zomersavond als vanavond. De maan is nog ver weg. Nog niet te bekennen, maar Luna was al wel op de radio. Mooi op zijn Spaans. Je bent bij Radio RL. Vincent hoor je zometeen. En eerst een klassiekertje van Hazes. Het laatste rondje.

zomer is er wel, daar hoeven we niet meer van te dromen. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Zometeen is het 8 uur. En daarna gaan we weer eens een klein rondje Nederland doen. Ik ben heel benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. En daarom leg ik die vraag even bij jou neer. Het antwoord kun je heel simpel sturen met een berichtje in de Radio RL app. Deel even met de rest van Nederland wat je op dit moment aan het doen bent. Ben je nog druk aan het werk? Zit je achter het stuur van de vrachtwagen? Ben je nog ergens aan het schoonmaken? Of ben je aan het genieten van een heerlijke vrije avond bijvoorbeeld? Je bent van harte welkom om even van je te laten horen in de app van Radio RL. Even van je te laten horen in de app van Radio RL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Spotfans.nl.
1: Spotgoedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintwegraamdecoratie.nl.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Radio NL.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Rory Jonker, ga!
15: Hoe heb je zin in zwoele zomernachten? Rutger van Barneveld komt eraan zometeen. Er is Gino Gruis.
11: Dit is de muziek van

0: wat een zomerhit, hè, dit. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Iedereen zingt er mee. Nummer 1 in de Radio RL tot 30. In ieder geval afgelopen week voor het eerst. En of dat komende zaterdag, dan wel zondag, nog steeds zo gaat zijn, dat ga je horen. Zaterdag of zondag. Met Lars deze ronde trouwens. Die neemt het even over van Teken. Die is op vakantie. En we hebben een soort van, tweekoppige vervanging. Ik doe dan door de week de show. En dan doet Lars de tot 30. Dus hem ga je dit weekend horen. Dan kun je het spoorboekje vast bijwerken, zeg maar, de planning. Doen wij even het rondje Nederland ondertussen. Ik ben heel benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Je bent van harte welkom om dat even door te geven met een berichtje in de gratis Radio NL app. Eens even kijken. Ik heb hier een berichtje van Martijn uit Hogeveen. Die zegt, ik zit nog achter het stuur van een vrachtwagen. Nog heel eventjes, nog een paar adressen, nog twee. En dan zit de werkdag erop. Succes daar, Martijn. Ingrid uit Heerenveen. Die zegt, ik ben de administratie van de zaak nog even aan het bijwerken. Daarna lekker naar huis. Hey, heel goed. En deze maand de BTW-aangifte volgens mij weer. Hè? Hoor ik dan op de radio en reclamespotjes allemaal. Berichtje uit Gerrit, of van Gerrit uit Rijssen. Ik ben de koeien aan het melken. De radio staat natuurlijk aan. Gezellig op Radio RL in de stal. Kijk, doe ze de groeten daar, Gerrit, zou ik zeggen. En ik heb wel eens begrepen, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk klopt. Dat zul jij beter weten dan ik. Maar dat koeien ook daadwerkelijk van muziek houden. Dat ze het echt fijn vinden als er muziek om ze heen is. En dat ze bepaalde muziek ook beter weten te waarderen dan anderen. Dus ik hoop dat jouw koeien ook van Radio NL houden, Gerrit. Maar daar ga ik haast wel van uit. Anja uit Tiel die zegt, ik ben net thuis van mijn werk. Ik zit nog wel even met een kop koffie om even bij te komen. Ah, heerlijk. Genieten van Anja. Een berichtje van René uit Houderberg. Die zegt, ik ben nog bezig in de werkplaats. Nog even wat klusjes afmaken en dan is het mooi geweest voor vandaag. Monique uit Uden, die is de keuken aan het opruimen. Daarna lekker de benen omhoog stuurt ze. En Henk uit Delfzijl, die zegt, ik zit nog op de trekker. Nog even een klein stukje en dan kan ik naar huis. Kijk, fijn vooruitzicht is dat, Henk. Succes daar nog. Sylvia uit Zevenbergen, ik ben boodschappen aan het uitpakken. Vanavond lekker rustig aan. Patrick uit Raalte, die is onderweg naar een storingsdienst. Hopelijk is dit snel opgelost. Nou, dat hoop ik dan inderdaad ook. Kun je snel weer naar huis. Dat zou mooi zijn natuurlijk, als dat een keer kan. Op een doorsnee donderdagavond. Oké, nou, zometeen nog maar even een klein rondje. Want er komt heel veel binnen in de app van Radio RL. Betekent ook, jij bent van harte welkom om je nog even te melden. De app staat voor je open, voor jouw berichtjes. Het simpele antwoord op de vraag, wat ben jij op dit moment aan het doen? Robert van Emert, hoor je nu.
1: Haar jurk is

0: Robert Pater. Ik was mezelf even kwijt, hoorde je bij Radio Waddel. En ook nog een stukje Paling Sound, The Cats en Be My Day. Altijd gezellig om even een stukje mee te zingen natuurlijk. Nou, pak ik de Radio Waddel app er nog even bij. Daar gebeurt van alles in het kader van het Rondje Nederland. Sowieso, dankjewel voor het meedoen. Leuk om even van je te horen. Berichtje van, wie heb ik hier? Els uit Bunschoten, Spakenburg. Die is lekker op vakantie op Rodos. Nu nog even op het balkon. Lekker met Radio Waddel aan. Hey, dat klinkt goed, Els. Geniet ervan, daar zou ik zeggen. Ja, maar lekker vooruitzicht is dat ook. Lekker beeld als je dan gewoon op het balkon kan zitten en gewoon lekker een beetje vakantie kan vieren. Marco uit Dongen die zegt: ik ben de hond aan het uitlaten na een lange werkdag. Even het hoofd leegmaken. Geniet ervan, Marco. Karin uit Steenwijk die zegt: ik ben nog even de ramen aan het lappen. Als het droog is, moet je ervan genieten, van profiteren. En dat is wel zo. En de komende dagen gaat het weer regenen natuurlijk, Karin. Dus goed bezig daar, zou ik zeggen. Jan uit Veendam, die zit nog op kantoor. Nog even een paar mailtjes beantwoorden en dan lekker naar huis. Nou, zijn mensen toch nog veel tot laat aan het werk. En dan niet alleen zeg maar op het land en zo, maar ook op kantoor vanavond. Ik weet niet wat dat is, maar het is zo'n avond dat dat even is. Wendy uit Zierikzee, die is het avondeten aan het maken. De radio staat gezellig aan. Staat gezellig mee te spelen in de keuken. Nou, gezellig, dankjewel voor alle berichtjes in het kader van het Rondje Nederland. We zijn er ook wel een beetje doorheen weer. Maar ja, dat is op zich mooi, want kunnen we weer door met andere dingen. Zoals daar bijvoorbeeld is de Frans-Duitsprijs. Ja, die geven we al de hele week weg, hè. De plekken bij de barbecue. Een mooie barbecue gaat dat worden. Tenminste, daar gaan we vanuit. In september gaat dat gebeuren. 11 september om precies te zijn. Dat is een vrijdag. Het eiland van Maurik, dat is dan de place to be. Frans Duits is daarbij aanwezig. Hij gaat voor je zingen, je gaat hem ontmoeten en er wordt daar gebarbecued. En wat leuk, vanmorgen had ik met luisteraar Dennis uit de Oud-Karspel even de discussie: zou Frans-Duits zelf goed kunnen barbecuen of niet? Ja, dat moet toch haast wel als je dan een barbecue hoort. Kijk, je gaat niet zeggen: kom bij mij eten. Oh ja, sorry, ik kan niet koken. We doen. Laten we wel even iets bezorgen of zo. Nee, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Oké, het advies: luister heel goed of je Frans-Duits hoort zometeen op de radio. Is dat zo, dan is dat jouw ticket om naar dat eiland toe te gaan. Dan stuur je Tour de France in de app van Radio NL.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje.

0: Lekker toch?
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio NL.
4: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
3: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.

0: Oeh, daar waren ze. Onze favoriete Fransen, namelijk Frans-Duits en Lange Frans. En Tour de France. Hey Fransie heet het liedje. Ja, dit is tevens jouw ticket om naar de barbecue te gaan van Frans-Duits op het eiland van Maurik op 11 september. Meteen eens even kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen die daar heel graag heen zou willen. Dus we bellen met Laura.
1: Laura?
0: Dag, hallo, met Rory van Radio Warel. Dit is Laura.
1: Jazeker.
0: Laura uit Steenwijk.
1: Jazeker.
0: Kijk, dan heb ik de juiste Laura te pakken. Dat is mooi. Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed. Ik zit lekker in de Spaanse zon.
0: In de Spaanse zon, heerlijk.
1: Zeker.
0: Ach, zit je dan in een gebied met heel veel Nederlanders? Of heb jij gewoon echt zeg maar het Spaanse leven opgezocht?
1: Nou, valt nu wel mee. We zitten op een camping, dus ja, dat is wel allemaal toeristen. Maar qua Nederlanders valt het nog mee. Ik denk dat het grootste gedeelte nog komen moet.
0: Oh.
1: Vrij vroeg.
0: Nou, heerlijk zeg. Dat klinkt goed.
1: Zeker weten.
0: En zit je in een tent of in een caravan?
1: In een caravan, ja, wij recreëren, wij kamperen niet.
0: Nee. Oh, ik hoor het al. Elite kamperen is dit.
1: Exact.
0: En ga je nog leuke dingen doen daar dan?
1: Ja, we zitten nu in de auto, we rijden nu door Barcelona en dagjes weg en natuurlijk het slot. En op een gegeven moment zelf is het ook heel gezellig.
0: Oh ja, leuk. En Barcelona, mooie stad.
1: Zeker.
0: Hey, en dan komen jullie straks terug vanuit Spanje. En dan zou het natuurlijk wel mooi zijn als er nog iets in de agenda staat voor september.
1: Ja, dat zou zeker leuk zijn.
0: Want jij wil graag naar Frans-Duits en de barbecue.
1: Heel graag.
0: Waarom zou je daar zo graag bij willen zijn?
1: Nou, wij zijn wel Bourgondiërs. En ja, Frans-Duits vind ik toch gewoon een hele leuke vent.
0: Ja, nee, ja, dat klinkt goed. Maar het klinkt ook inderdaad alsof jullie een Bourgondisch leven hebben. Gewoon lekker op de camping, heerlijk.
1: Exact, en de barbecue mee.
0: Ja, geweldig. Oh, die is mee ook nu naar Spanje?
1: Ja hoor, zeker.
0: Hou ik je vast een beetje oefenen?
1: Ja, lekkere picanha's en zo. Ja, gaat helemaal prima.
0: Hey Laura, ik heb goed nieuws voor jou. Ga jij lekker barbecuen daar in Spanje nog op de camping ter voorbereiding. En dan ga je in september gewoon lekker naar de barbecue van Frans-Duits. Je bent erbij!
1: Hartstikke mooi, superman.
0: Gezellig. En je mag ook nog 3 mensen meenemen. Dus jullie gaan gezellig met z'n viertjes naar kamperen, wilde ik zeggen. Dat is misschien net overdreven. Het kan wel zijn dat je een midweekje wint ook nog als je daar eenmaal bent. Maar begin eens even lekker met die barbecue, dacht ik zo.
1: Hartstikke mooi. Super.
0: Leuk. Wens ik jou daar heel veel plezier en fijne vakantie nog in Spanje.
1: Heel goed. Goed, dankjewel.

0: Het was Tino Martin op Radio RL. Eén dag. En ook de Marlins hoorde je, Ali Baba en Laura uit Steenwijk. Die won mooi een middagje barbecue. Hè? Die gaat naar de Frans-Duits barbecue. Morgen is dan weer de laatste dag van de actie. Maar niet getreurd, want dan gaan we natuurlijk gewoon nog 5 keer vier plekken weggeven. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Het laatste rondje.
0: Kansen genoeg. Het glas is half vol en niet half leeg, zou ik bijna willen zeggen. Oké, zometeen wel tijd voor het laatste rondje. Dat is dan wel weer bijna leeg, zou ik maar zeggen. Wat betreft dit programma voor vandaag. En nu dacht ik, donderdagavond, lekker dolle donderdag van maken. Dus op zoek naar een lekker liedje om alvast een klein beetje in de stemming voor het weekend te komen. Het is het Zwarte Cross weekend natuurlijk, dus misschien wil je daar iets voor horen. Of misschien gewoon lekker, een lekker weekendliedje. Wat

0: bus.
1: Het was Birdie, de zingende buschauffeur.
2: Het laatste rondje.
1: En dat is echt zo, hè. In Groningen rijdt hij rond nog. Welkom in de bus, hoor je bij Radio Bril. Oké, dankjewel voor het doorsturen van alle leuke verzoekjes. Want het is tijd voor het laatste rondje, editie donderdag. En dat is altijd dolle donderdag. Wat kun je daarbij bedenken? Als je een mooie hebt, laat van je horen dan. Justin uit Raalte, die zegt heel graag eentje van Jannes. Omdat hij vanavond op de Zwarte Cross staat. Ja, inderdaad, ja. Nou, Jannes is meer gevraagd. Ik heb net ook al even Eleonora gedraaid. Dus als je het niet erg vindt, dan laat ik hem heel eventjes liggen. Maar van de andere kant, als je erbij bent vanavond, ik weet niet of dat zo is, Justin, kun je daar natuurlijk de real deal gaan zien. Dat is ook zo. Frank uit Rijssen, die zegt, doe maar even een lekker klassiekertje van Jan Smit. Als de morgen is gekomen, daar heb ik wel even zin in. Of iets van gelijke strekking, maar in ieder geval iets uit die tijd. Is ook wel leuk, inderdaad, eentje van Jan Smit. Maar dan is er nog een berichtje hier van, dus even kijken, Marco uit Berlikum. Die zegt, ja, Zwarte Cross, dan moeten we even die jongens een hart onder de riem steken, hè, van even serieus. Ah, ik ben heel benieuwd wat daarvan gaat worden. Want die mogen dan natuurlijk officieel de baila niet doen. Hè, dat heb je inmiddels meegekregen. Maar ik ben heel benieuwd of daar niet toch iets achter zit. Of dat ze hem daadwerkelijk niet mogen doen dit weekend. We gaan het zien. Maar ja, op de radio mag hij gewoon ongelimiteerd doorschallen, zou ik maar zeggen. En Marco vroeg hem aan. Dus ja, wie zijn wij dan om hem niet te draaien? Gezellig richting het weekend. Met even serieus. Dit is de Baila de

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: In 3 stappen, je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: met deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken en dat moet een maatregel indammen. Het straatverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws van het ANP.

0: awesome. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Odido.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: extra voordelig verzorgd Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Je m'appelle France.
20: Deze week is het Frans-Duits Week op Radio Barel.
21: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
20: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.
22: Is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

0: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Maar mee?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: kortinggeld op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
7: evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
9: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de Lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En er staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het Zuidoosten. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt.
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: Een maatschappij, dat ben jij.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit is de muziek van Radio.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Je m'appelle France. Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
5: Ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
4: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met 3 vrienden en ook nog kans maken op een midweek voor het hele gezin? App dan Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde klikt de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne Hannemeijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
6: Dat is One
4: van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Je m'appelle France.
8: Deze week is het Frans-Duits week op Radio Barel.
9: Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik hier voor altijd blijven kan.
8: En Fransie hoeft niet op vakantie, maar is wel in voor een supergezellige barbecue op het eiland van Maurik, vlakbij Tiel. Wil je daar ook bij zijn met drie vrienden en ook nog

Tour de France naar de gratis Radio NL app. En wie weet word jij gebeld in de uitzending. Voor alle info ga je naar radionl.fm. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Recreatiepark Eiland van Maurik.

0: Waar mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Youfone.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De zomer.
2: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine, heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden, die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Dit is de muziek van...

0: L.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events,

op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op